0: iets voor de brandweer met de bijen.
1: Ja. Money. Dat is tongela, Money.
0: Dit is een andere versie van CBB.
1: Dat is een DJ cut. Laat me stel me aan het geven.
0: Ja, ga je gang.
1: Nee, de next song is CBB. En zoals je dat hebt gehoord, is een special DJ cut. Vroeger, in de jaren 80, kregen ongeveer, zeg maar, 1000 DJ's ter wereld. Kregen dan een sample voordat die plaat uitkwam.
0: Okay.
1: En ik was lid van een DJ club. Dus enkele van die poko's in de jaren 80 kreeg ik dan een special edit. En deze is een fase.
0: Ja, en daarna wordt hij niet meer gebruikt?
1: Nee, dus je hebt hem als een stukje
0: promotion.
1: Ja, nee, ja, want je hoorde hem niet op de radio, alleen in de club. Daarom klinkt hij ook anders.
0: Ik heb het gemerkt.
1: Ja, ik zag het aan je reactie. Ik dacht, die is een hobby.

0: Stevie B. Eigenlijk zijn grootste in Suriname.
1: Onder andere, ja.
0: Party Your Body.
1: En dat je Spring Love.
0: En Dreaming of Love. Ja,
1: maar nu is hij hele
0: grote geworden.
1: No. Amerikaan, Brajong.
0: Huh?
1: Ja, Rio de Janeiro is. Daar is freestyle nu een heel erg populair in Brazilië. Vooral in Rio de Janeiro. Dus freestyle komt eigenlijk vanuit New York, de Bronx. En daarna is het overgewaaid naar Miami.
0: Mm-hmm.
1: En Miami heeft vastgehouden jaren, zeker een tantano. Als je kijkt op social media, zie je al die artiesten nog die shows geven als Judy Torres, Taylor Dane.
0: Hi, Judy Torres. Dat is Nancy Martinez.
1: Come in.
0: No reason to cry, Judy Torres.
1: Coming in my arms.
0: Aye.
1: En hoe ze werd trainer ook.
0: I'll be all you ever need.
1: Ja, en all night.
0: Mm-hmm.
1: Dus die mannen zijn nog actief. Vooral in Miami is het een hele grote hype.
0: Ja.
1: Ja.
0: Laten we luisteren naar old school beats.
1: Old school beats?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Like a horror film.
1: We hadden het net over die zangeres, zei ze.
0: Zoma.
1: Hardy. Ja, basta. Ik heb het net met elkaar in. Primeer.
0: Oh, hi.

0: States used to be. We hebben nog zo'n twee songs te gaan. En ik kijk richting een song van Quincy Jones. Met dank aan Pet Shop Boys, Purdy, de Mafie.
1: Ja, het, ik moet ook gelijk denken aan de man voor Noorwegen, toch?
0: Maar even AHA.
1: Even AHA, maar Pet Shop Boys.
0: Die zijn Amerikanen of Britten? Ik denk eerder Britten, no?
1: Ja, Britten, als je hoort aan hun accent.
0: Ja, denk sowieso. Eerder,
1: ja. Maar de next tune, Quincy Jones, featuring Chess Yankel. Als ik het goed heb, ja toch?
0: Is ook een DJ-versie?
1: Nee, dus nu heb je, als je, je hebt sites waar DJ's zelf praten, remixen. Mm-hmm. En het klinkt anders dan wat we gewend waren te horen. Dus het is even een beetje een house beat.
0: Oké.

0: Wij breken op. Wauw. Kan de hele avond zo doorgaan, hoor. Geweldig. Puddy, it's time to split. Ik kijk even naar een toepasselijke song. Om eruit te springen, hoor. Je hebt niks van boat, boat again, of the boat.
1: Love boat.
0: Tootsie Roll.
1: Ah, die van is een Miami bass.
0: Oké.
1: Okay. Ja, die. We kunnen.
0: This had to be me.
1: Dat is van de Brothers Johnson. Is ook
0: is dat goeie?
1: Is een van mijn favoriete toener. Ik ben jong, toch? Daar met banana bij draaien, grijs.
0: Oké, dan ga ik je het gevoel geven dat je weer eens 40 jaar terug.
1: Ah, maar met ik ga een jaar bij paviljoen. Daar bij Oostree dansen, dat weet ik.
0: Ja.
1: Met onze goede vriend Glenn Des.
0: Hé, hey, die was daarnet gebeld.
1: Oké. Dus ik heb maar een jaar op gezien. Dan is hij 100%.
0: Ja. Goed, we zijn er over 2 weken weer. Dan hebben de mannen van Frankrijk iets een beker in handen. Dan is het afgelopen.
1: Dat is het doek gevallen, toch?
0: Ja. Je mag groeten.
1: Nou, het was zoals altijd weer een reuze gezellige avond. Met goede muziek. Ik hoop, vooral die ene van Michael Jackson.
0: Voor de kinderen.
1: Je zal me vertellen. En mijn archief is klaar. Het staat klaar. If I'm not true, you must go taking. Enjoy your evening and see you till next week.
0: Yes, let's go.

0: 91.7. This is Lim FM.
1: Are you ready? Shout out my hips.

alsof ik rijk ben. Chain icy aan mijn pols eng, dit is Louis Vuitton, geen my brand. Ga niet met je mee praten over verlies, verdriet wanneer ik je broek met de kerst zie. Ironisch, want ik vind niet eens kerst, jij bent veteraan, jij was vroeger aan het herzien. Ik krijg love van de buurt, want ik geef de buurt love. Ik heb liefde van mijn broeders net jersey. Eerst wilde ze niks, maar nu was ze dik, ze deed stif.

0: Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: time.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze morgen wil ik vanuit mijn hart een lied met u zingen, of voor u zingen, of over u zingen. En ik hoop dat het u tot zegen mag zijn.

Lieve geliefden, Psalm 91 zegt: Gods vertrouwen in gevaren. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Psalm 91 is een psalm van bescherming. Het is een psalm die ons aangeeft dat wanneer er gevaren zijn en we de schuilplaats van de Allerhoogste zijn en in zijn schaduw verblijven, pardon, dat we mogen weten dat hij een toevlucht voor ons is, een vesting en een God op wie we mogen vertrouwen. Vandaar dat ik deze ochtend ook het lied in mijn hart kreeg om voor u te zingen, met u te zingen en over u te zingen. God van trouw. God is trouw. Hij is trouw tot in alle eeuwigheid. Nog voor wij weten eigenlijk dat we in een gevaar terechtkomen of dat er een situatie, een crisis zal ontstaan waarbij we misschien alle hoop zullen verliezen of niet weten welke kant we uit moeten gaan, is de Heere daar. Weet hij er al van? En hij beschermt ons. Want vers 3 zegt, hij is het die ons redt van de strik der vogelvangers, van de verderfelijke pest. Hij is het die ons beschermt met zijn vleugelen. En onder zijn vleugelen vinden wij een bescherming en een toevlucht. En zijn trouw is schild en panzer. We hebben niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht. Voor de pijl die des daags vliegt. Voor de pest die in de duister rondwaart. Voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er duizenden aan onze zijde en 10.000 aan onze rechterhand. Tot ons zal het niet genagen. Het is belangrijk, lieve mensen, en daarmee wil ik u bemoedigen deze morgen, dat u de Allerhoogste God tot uw schutse, uw redding, uw bescherming stelt. Dat u vertoeft in de schaduw van de Almachtige. En weet u, door Jezus Christus kunnen we bij hem vertoeven. Want als we iedere morgen opstaan, onze ogen openen en hem beginnen te danken voor de nieuwe dag, beginnen te bedanken voor de dag, voor de bescherming, te beginnen te bedanken, dan is hij het die bewaard. Dan is hij dat wanneer we 's morgens op straat gaan of bezig zijn, dat je plotseling hoort, loop niet daar of ga niet daar. En dan denk je, hé, wat is het? U praat daar. Maar dan is het de geest van de Allerhoogste God die ons wil leiden. En die plotseling in ons gedachten brengt om een andere weg te kiezen. En later hoor je waarom. Omdat er op die weg misschien iets was dat u dat onheil over u zou kunnen brengen. Maar wanneer God zegt dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn, dan is hij het ook die ons bewaart. En dan zegt hij ook, we hebben niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de pijlen die destijds vliegen, omdat hij zijn engelen gebiedt aangaande ons om over ons te waken. Hij laat ons gevaren zien en ervaren, omdat hij een God van liefde is, een God van genade. Jezus Christus is het die gekomen is om de mensheid te redden. Maar toen de Heere terugging, heeft hij ook gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal de Heilige Geest geven als een trooster, en die zal altijd met u zijn. Het moment dat we het besluit nemen om de Allerhoogste God tot onze prioriteit te maken, in zijn schuilplaats te vertoeven, dan mogen we weten dat de Allerhoogste God zijn engelen gebiedt om over ons te waken. En zelfs, al zouden we de Heere niet tot onze schutse maken, maar vanwege het feit dat hij een God van liefde is, een God van trouw is. Gods woord zegt, de Bijbel zegt, hij laat de zon opgaan over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Zelfs mensen die op een of andere wijze misschien God niet willen dienen, niet naar de Heere willen omzien, ook hen, ook over hen laat hij de zon opgaan. Ook over hen is zijn genade daar. Ook over hen wil hij
zijn liefde uitstorten. Maar de vraag is, willen we het accepteren? Willen we zien, willen we begrijpen, willen we erkennen dat Hij God is? Dat Hij liefde is en dat Hij genadig is? Willen we dat? En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat we weten dat de Allerhoogste God onze schutse is. En dat Hij ons behoedt en, bewaart. Al zou er in ons leven iets gebeuren.

deur uitgaan naar ons werk, maar ook als we op ons werk zijn, ook als we op straat zijn, dat we met hem kunnen praten, omdat God naar het hart kijkt. Omdat hij overal is. Gods woord zegt, Gods oog gaat over het ganse rond der aarde, om in ieder bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Gaat uw hart uit naar de Allerhoogste God deze ochtend? Het is belangrijk dat we het besef hebben dat hij bestaat, dat God bestaat, dat Jezus op deze aarde geleefd heeft en dat hij de Heilige Geest voor ons heeft achtergelaten om ons te behoeden, om ons te leiden, om ons te dragen en te schragen. Mag ik met u bidden? Vader, we willen u danken deze morgen voor wie u bent. We zeggen u dank u wel, Heer, dat we gezamenlijk als natie op dit moment voor uw troon van genade mogen komen. We danken u, lieve Heilige Geest, dat we mogen weten dat we niet alleen zijn, maar dat u met ons bent. U beschieft ons niet en verlaat ons niet. Maar we danken u, Heer, dat u ons wederom wakker schudt om ons erbij te bepalen, Vader, dat u er steeds bent en dat we steeds in alle ootmoed tot u mogen naderen, omdat u onze schuld, omdat u onze schild en onze vesting bent. Zo danken wij u voor uw bescherming. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer Heilige Geest, dat we mogen weten dat we in uw schuilplaats zijn en dat we mogen vernachten in uw schaduw en dat u onze toevlucht en onze vesting bent, de God op wie wij vertrouwen. Zo dank ik u deze morgen, Heiland, dat ik dit woord mag vrijzetten over uw volk, over de natie Suriname en dat de zegen van u, de Allerhoogste God, op een ieder mag rusten. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik groet u vanuit deze plaats. Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: The notification on LIM.
3: The world promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness.
4: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
7: Number one.
8: Number one.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Finke. Chachi. Enfer. The mighty youth.

0: Eén oog open, één oog sluiten.
1: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: notification on LIM.
1: The world promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
5: All the hits.

0: meis afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: MP Records.
2: Que massa gangado. Die ogen die man dat voor waken nou akabado eti. Otawak die mob blessie fi eti voor ronta. Oké?
3: Oké.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: The world promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness.

0: FM. Inderdaad, de...
1: Radaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radaan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radaan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 16:30 PM. Op de zaterdag van 8:00 AM tot 1:00 PM. Radaan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radaan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radaan zijn gratis. Radaan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een

0: privébericht op 74 5x2. Voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. In Prooster, safety through innovation.
1: Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Don't man and sister silly.
3: Yes, you want man.
2: If you can't do good,
3: teach them.
2: Don't do bad.

0: odo takso.
1: Archis malontu, danti de da ukondoro bakananga na beskopu, oftewel na odo funa de. En abeskopu ftide, da takso, lengre. Awani frifuweri su, ma ano sabi. Tak na lek doru aigo chisi. En dat wil ze gemeene mensen, maak geen slapende honden wakker. Oftewel, roep geen geesten op die je niet kan bezweren. Nengre, awani frifuweri su, ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 16 juli. Chinese taaiensoep met kip. Fried rice met gestoofde kip. Witte bonen met sausages en kip. En boulanger met gedroogde garnalen. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: thing, nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want everyone on professional junta. Na en browser in demimang. If you ready for start na nga one new stabil job. If you ready for rock up BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro hikwa opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners. Na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bozena 100 euro eten, zorg dat ik doe via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is donderdag 16 juli. Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat de regering werd geïnstalleerd. In dat kader hebben wij enkele DNA-leden gevraagd hoe zij terugblikken op 1 jaar regering Simons. We starten met Xiang Ruang, DNA-lid namens de VAP. Naar zijn zeggen worden de fouten van de vorige regering volgens Xiang Ruang merkt hij dat de fouten van de vorige regering terugkeren bij de huidige regering.
1: Ik geef de regering onvoldoende, omdat ik de beloofde verbetering nog onvoldoende zichtbaar zie in het dagelijks leven van de Surinaamse bevolking. En de burgers verwachten eigenlijk echt wel resultaten en geen mooie woorden. Tijdens de verkiezing wordt er gezegd Kinkia systeem en nieuw passie en noem maar op. Maar na 1 jaar regeren hebben we eigenlijk niks gemerkt. Alles gaat gewoon door op beleid eigenlijk van de vorige regering. Er is niks veranderd.
0: Op welke gebieden hebt u vooruitgang gezien, heer Wang?
1: Ik heb op geen enkel gebied vooruitgang gezien. Eerlijk.
0: En waaraan moet de regering beter gaan werken?
1: Ik denk dat de regering op een aantal gebieden moet de regering beter gaan werken. Als ik nu een paar moet noemen, dan zou ik zeker noemen de veiligheid, onderwijs, basiszorg. Die zijn de fundamentele zaken van de samenleving die geregeld moeten worden. Maar ook de burger voelt weinig verbeteringen. Ook gebrek aan snelheid in de uitvoering. Dat zien we nog steeds, dat het heel traag gaat. Onvoldoende transparantie en verantwoording. We praten over economische groei, maar het is niet merkbaar in de portemonnee van de samenleving. We praten over, we willen productie en ondernemerschap stimuleren. Maar in de praktijk zien we dat haast niet. Och, dat zijn de enkele punten waarbij ik zeg van nee, de regering kan beter doen.
0: En daarnet sprak u over, u ziet het beleid van de vorige regering. Kunt u dat nader uitleggen?
1: Er wordt geklaagd over werkgroepen. Vroeger werd het genoemd presidentiële commissies. Nu wordt het genoemd werkgroepen. Dus het gaat gewoon door met een andere naam. Er werd geklaagd over de subsidies die werden afgeschaft. Brandstof, energie, etc. Maar deze regering zit al 1 jaar. Maar het subsidie wordt nog steeds niet gesubsidieerd door de regering. Er werd geklaagd over onderwijs. Maar kijk wat deze regering met onderwijs gedaan heeft. Er werd geklaagd over veiligheid, over basiszorg. Maar eigenlijk dezelfde fouten werden die door de vorige regering werden gemaakt, gaat gewoon door.
0: Ziet u in de komende jaren dat het beter zal worden?
1: Daarop kan ik geen antwoord geven. Ik zit niet in de regering. Ik zit niet in de uitvoering. Ik kan alleen maar hopen dat de regering beter haar best zal doen voor de komende 4 jaar.
0: En als u kijkt naar het ministerteam, welke ministers doen het volgens u heel erg goed en welke juist niet?
1: Ik heb net de beoordeling gegeven in zijn geheel regeringteam. En daarvoor heb ik een onvoldoende gegeven. Dus ik heb niet over een specifieke minister, maar over de totale regering.
0: Nou, heer Wang, u bent ook parlementariër. Laten we daar een beetje gaan inzoomen. Hoe ervaart u het nu om in de oppositie te zijn?
1: Het is natuurlijk anders vergeleken met mijn vorige termijn. Want oppositie vergeleken met coalitie is natuurlijk anders. Maar eigenlijk het werk van een parlementslid is namelijk de regering te controleren, te adviseren. En dat doe ik.
0: Vindt u dat u uw werk, dat u genoeg ruimte heeft om uw werk goed uit te voeren? Dat u genoeg controle kan uitvoeren?
1: De wettelijke basis is er wel, maar de praktijk is natuurlijk soms anders. Als we kijken naar de debatten die nu gevoerd worden, ziet u vaak dat, dat er toch wel eens gebeurt dat onze microfoons, met onze bedoel ik dan van de oppositie, worden uitgemaakt. Maar dat hoort wel bij het spel.
0: En hebt u daarvan, hebt u dat wel aangegeven? Hebt u er gewag van gemaakt?
1: Natuurlijk. Maar het wordt dan nog steeds gedaan omdat je in de oppositie zit. Dat is zo in de praktijk. Ja. Je gaat geen ruimte krijgen om de regering eigenlijk continu aan te vallen. We zijn natuurlijk kritisch, maar we komen ook eigenlijk met voorstellen van zo kunnen we beter doen. En dan zien we dat eigenlijk dat vaak genoeg als we te kritisch zijn, de microfoons worden uitgemaakt, ja.
0: Vindt u dat er genoeg openheid van zaken wordt gegeven?
1: Nee, absoluut niet. Als we praten over dat van quick, verdwijnen quick. Als we praten van die dode vissen in het binnenland. Als we praten over eigenlijk over alle agendaspunten van comité-generaal die laatst vorige week werd gehouden. Waarom moet het speciaal in comité-generaal? Heeft de samenleving, heeft de burgers geen recht op transparantie? Mogen zij niet weten wat er aan de hand is? Dus als u praat over transparantie en openheid, dan merk ik niet bij deze regering.
0: Xiang Ru Wang, fractielid van de VHP, we hebben met hem gesproken over 1 jaar regering Simons en ook over zijn werk in de Nationale Assemblée. We vervolgen met Michael Marengo, fractielid van de NDP. En ook met hem hebben we gesproken over 1 jaar regering Simons en hoe hij het als nieuwkomer ervaart in de Nationale Assemblée.
2: 1 jaar regering Simons Rusland, wat duidelijk is, is dat er rust is in Suriname. Er is vertrouwen in deze regering. Wat belangrijke zaken die hebben intussen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld die koers stabiel te houden. U weet, als die koers gaat fluctueren, gaat bewegen dan. Bewegen alles in het land. Maar ik moet wel aangeven dat de samenleving dus nu actie verwacht na 1 jaar. Want alle ministeries hebben de ruimte gehad voor een evaluatieperiode. En na evaluatie, dan moeten we rapporteren. En dan moeten er nu uiteindelijk acties komen dat de samenleving ook in hun zak kan gaan voelen dat er een verlichting komt, dat er een vooruitgang komt. Maar het ziet er niet slecht uit. Het kan beter. En iets waarover ik eigenlijk niet wilde praten, maar het houdt iedereen bezig, zijn de actuele zaken die gebeuren binnen Suriname. Lijkt een beetje wat betreft veiligheid. De burgers zijn bezorgd, Suriname zijn bezorgd. Dus als parlementariër verwacht ik een betere aanpak en meer duidelijkheid, transparantie naar die samenleving toe. Maar het zit er goed uit.
0: Durft u de regering een voldoende te geven voor het eerste jaar?
2: Een voldoende ja, maar randje kantje. Ik zou het houden op een 5,5, 5,5. Omdat u moet kijken, u moet rekening houden ook bij de ministers. Vandaar ik ze niet echt kon beoordelen. De begroting die is pas een week of twee geleden aangenomen.

0: burgers eigenlijk, om te beginnen, de dingen die ons bezig hielden. Dat je bang moest zijn om te praten. Toch? Want je werd de bak ingegooid en noem maar op. Dat is gelijk veranderd, dat hebben we niet meer. Dus iedereen vraagt zich af, of niemand let erop, dat we plotseling zijn gaan van eigenlijk een gesloten mond naar een vrije samenleving, iedereen kan praten. En dat geeft je de ruimte eigenlijk om kritisch te zijn, waardoor je de regering kan afdwingen om transparant te zijn, om verslag te doen, om te rapporteren van hoe of wat. Heel veel werkzaamheden, als ik kijk naar civiel technische zaken binnen het land, dan zie je nu dat er overal in Suriname gewerkt wordt. Of vanuit OW, of vanuit LVV, wegenautoriteiten. Dus de burgers zien die bewegingen wel. En ik moet u zeggen, als we die richting waren gebleven, hadden we een probleem. Dus bepaalde mensen hebben andere verwachtingen. Maar je moet beginnen bij de kleine dingen. Die grote dingen gaan nog wat tijd nemen. Maar als je bij de kleinste zaken al een verandering kan zien, als je een kinkiekba, dan een systeem kinky. If je maakt een som en bij het begin, je put een key min of een plus verkeerd, dan antwoord foutbaar. Dus om bij het begin te beginnen, zijn de meest belangrijke en kleine zaken al veranderd. Dus het moet wel goed komen met Suriname, ja.
1: En los van het economisch gedeelte, op welke andere gebieden wilt u, althans zegt u van, er moet wat meer vooruitgang komen? Op welke andere gebieden?
0: Eigenlijk hetgeen ik wil aanhalen is die woningnood die er heerst in Suriname. Er is wel actie gekomen met twee projecten die ik heb gezien. Maar ik denk toch dat we ook die optie moeten gaan zoeken. Nee, maar de optie is er wel via AHP en via bouwfonds. Maar het is nog niet duidelijk voor de burgers, tenminste voor een groot deel van de burgers, hoe daarvoor aan aanmerking te komen. En één belangrijk ding, we praten altijd over grond. Ik moet u zeggen, heel veel Surinamers lopen rond met een grondbeschikking dat eigenlijk niets voorstelt voor ze. Of ze hebben een beschikking waar ze het terrein nooit zullen kunnen bereiken of kunnen bereiken, of ergens in een swamp. Begrijp je, het is niet prettig voor de mensen. Het maakt ze onzeker, het maakt ze emotioneel. En ik mag u zeggen, heel veel mensen willen het land verlaten het land al. Omdat ze geen toekomst zien. Alhoewel ze houden van hun land, maar als ik het niet deed, is maar naar je toekomst. En dan, een van die zaken die ook belangrijk is, is onderwijs. Wanneer je kinderen naar school stuurt, moet je voor ze kunnen plannen. Ze moeten een toekomst kunnen zien na stap 1, volg 2, 3, 4. Maar de laatste jaren, en het is tot nu toe een wankel etere. Onderwijs, ook bij de leerkrachtonderwijs, eerlijk gezegd, is onzeker. De ouders zijn bang. Ze zien bijna geen toekomst voor hun kinderen. Waardoor ze die zaken, huisvesting, economische situatie, lange onderwijs, die zaken dwingt ze dus om het land te verlaten, hoe zoeken naar het buitenland. Dus los van economie, dan onderwijs, naar huisvesting, agrontorie, zijn belangrijke zaken, zo check. En niet te vergeten, aan gezondheidszorg. Je praat tot mensen en de meidak boy bijna in om ziekina contra de visikio de derde. Dat is heel erg zwaar om aan te horen. Maar wanneer men je uitlegt wat ze meemaken op de RGD-polies of bij het ziekenhuis, dan zie je dat we nog een achterstand hebben. Mi shitak a minister die zei met moeite, hoe pot asan knapu, maar dat gaat nog even duren, denk ik. Je moet rekening houden. Of je naar kwansan panya, of dik ten voel aplap in kiska wang. Dus die zaken zijn heel erg belangrijk en het houdt de Surinamers wel bezig.
1: Aan het begin van dit gesprek sprak u over er is rust gekomen. Wat bedoelt u met rust?
0: Daarmee bedoel ik rust en geloof briebi in de regering. Tja briebi dat was aan ook een boom, dan komt er een stukje geruststelling. Dus die samenleving is niet meer zo woedend. Jugu en no we go dede. We hebben een achterstand, maar er is wel geloof dat het goed kan komen, waardoor er wat rust is. En ik moet eerlijk zeggen, de regering heeft de ruimte, krijgt de ruimte van de gemeenschap. Dus ik wil ze daarom oproepen, voor de migrap naar ruimte, ze gemeenschap ik denk, maar om het werkelijk goed te maken voor de mensen. Abribide in een president, die zien een vicepresident in een regering. Dus met de gebruik aan rust, dan abribide aan ruimte, ze denken ze van gemeenschap.

0: hun best te doen dat het beter wordt voor Suriname.
1: Kijken we dan naar uw werk in de Nationale Assemblee. Hoe hebt u dat ervaren?
0: Oké, ja, als nieuwkomer in het parlement moet ik zeggen, je komt pas in dat ding en ik heb meer zitten waarnemen. Kijken hoe het gaat de eerste 2-3 maanden. Om het goed te begrijpen, de orde vooral. Want je moet ook meer gaan lezen, meer gaan studeren. En daarna vond ik dat ik ready was om goed te participeren aan de debatten en de onderwerpen, de wetten die we moeten behandelen. En ik moet u zeggen, het is een zeer uitdagende job. Als je het goed wilt doen als parlementariër, dan moet je veel gaan lezen, veel studeren, voorbereiden, vinden wat ik lolo zandapé. Maar ook veldonderzoek is belangrijk, want dat gaat dan bijdragen aan wat je gaat toevoegen aan die wetswijzigingen die er gaan komen. Toch, IMSAP zei in het veld, hoe kan Kinka Sandepe, hoe sap zijn boenga gemeenschap, zijn boenga samenleving. Anders ga je maar de stemmuur door de opi anudakba en dan ben je parlementariër. Dat moeten we niet hebben. Dus als je het goed wil doen, ga je veel moeten leren, veel moeten lezen, studeren en ook wat eigen onderzoek om goed te kunnen participeren bij de debatten. En ik denk dat ik als nieuwkomer wel dat punt aan het bereikt. Aan orde, mee begrepen, mankba. Ik ga altijd fouten maken in Ekbaleri. Maar ik ben intussen al enkele maanden ready. En ik lever mijn bijdrage nu op een hoger niveau in het parlement. En ik denk dat ik de komende tijden ook veel meer zal gaan betekenen. En dat men ook veel meer van mij zal gaan horen.
1: En als we kijken naar een van uw taken, controle uitvoeren. Vindt u dat de regering voldoende transparant is?
0: Voldoende? Zou ik niet zeggen. Persoonlijk vind ik dat de regering meer informatie moet geven en ook vooral sneller informatie moet geven. Kijk, bepaalde zaken, het kan niet zo zijn dat de hele gemeenschap praat over een onderwerp en er komt maar nog geen informatie vanuit de officiële instantie zelf. Bijna geestelijk heerst, informatie dit op straat, allemaal sabi maar ministerie no sabi. Dat komt een beetje lastig over bij de samenleving. Het komt een beetje over alsof men niet transparant is. Maar ik denk dat men dus moet gaan werken aan de snelheid van die informatie. Want als het al een maand besproken is en dan kom je met een verklaring, dan ben je nagis aan op zin moro. En social media moeten we niet onderschatten. Die instanties, meestal zeggen ze ja, het is geen officieel kanaal. Maar er komt wel officieel nieuws daar. Informatie komt wel, dus gebruik dat eigenlijk om je werk te doen. Dus ik denk dat die transparantie deed, maar ze moeten wel op een hoger tempo komen met die informatie om die samenleving te dienen. Dat is maar dat oké, dan meer je voor aan ministeries revie. Want als je dat niet doet, laat je dan ruimte voor verkeerde informatie. En je weet, verkeerde informatie gaat heel snel. Dus ik denk dat het daaraan ligt.
1: Michael Marengo, fractielid van de NDP. We hebben met hem gesproken over het feit dat de regering vandaag inmiddels 1 jaar aanzit. En over de prestaties die zijn geleverd. Hoe hij terugblikt, hoe hij dat ene jaar evalueert. En natuurlijk ook over zijn werkzaamheden als nieuw lid. Relatief nieuw lid in de Nationale Assemblee. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu is tijdens de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering ingegaan op de situatie van de Saramaka-rivier, waarbij dode vissen zijn ontdekt. In zijn toelichting op de zaak ging de minister ook in op de kritiek van DNA-lid Jennifer Vreedzaam. Zij had namelijk kritiek over de aanpak van de situatie.
2: Dus ze heeft 2 dingen gezegd. 1 is inderdaad wat er gebeurt in de binnenland. Ik ben het volstrekt eens. Maar het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook van de parlementariërs, toch? En ik denk dat we het op een gegeven moment met z'n allen moeten doen. Ik heb plannen die ik dus deel met de president. En ik hoop dat die plannen dus inderdaad goedkeuring krijgen. Zodat ik een doelgericht plan kan opzetten waarbij verschillende ministeries bij nodig zijn. Maar ook iedereen. Dat is terecht in het binnenland. We vernietigen heel veel. Maar het kan anders als je het verduurzaamt. Er zijn alternatieven. En men gaat nog steeds verdienen. Dus we moeten goed met iedereen en alle actoren praten. En dan inderdaad hele strenge wetgeving erachter. Maar het begint met praten en mensen het geloof geven dat dingen ook anders kunnen. En dan die wetgeving. Mevrouw Vreedstam heeft ook iets anders gezegd. NMA, de leiding van de NMA, naar huis sturen. Ik ben het totaal niet mee eens. Ik nodig mevrouw Vreedstam zelfs uit om een keertje langs te komen wat de NMA allemaal doet. Met een beperkt budget, met beperkte manschappen. Het is ongelooflijk wat zij nog kunnen bewerkstelligen. En natuurlijk zo'n opmerking, dat helpt niemand. Als je ziet ook hoe het NMA deze visterrent heeft aangepakt. De verantwoordelijkheid heeft genomen met alle koskosie. Om toch de dingen gedaan te krijgen, de juiste monsters te nemen, de juiste monsters weg te sturen, te kijken wat de mogelijkheden zijn, samen te werken met NCCR. En dan wetende dat er waarschijnlijk, omdat je de voortouw neemt, dat je die koskosie gaat krijgen. Dat is juist een pluimpje waard. En dan krijg je zo'n opmerking. Ik denk dat we volwassen moeten zijn en juist proberen te kijken hoe komen we hieruit. Okay? Dat is mijn opmerking daarover. Wij zijn dus vanaf het begin zijn we gestart met onderzoeken. Het ministerie heeft het op zich genomen om te coördineren. Want het heeft natuurlijk niet alleen te maken met milieusec. Maar wij doen de coördinatie, dat hebben we ook afgestemd met de president. Maar er zijn andere ministeries meegelast, zoals inderdaad LVV, omdat het om vissen gaat. Natuurlijk ook volksgezondheid, omdat het natuurlijk ook te maken heeft met de volksgezondheid van de mens in het woongebied van Saramacca-Rivier. Politie, omdat er een daad is gepleegd. En natuurlijk ook NH, omdat het waarschijnlijk van het is gebeurd bij de goudvelden. Ik zeg waarschijnlijk, omdat wij ook in de laatste fase zijn om precies aan te duiden en aan te geven wat er is gebeurd. Dus dat is een milieuforensisch onderzoek is nu gaande. En dan willen wij natuurlijk de perpetrators, de veroorzakers, willen natuurlijk goed in beeld brengen. En er gaan natuurlijk sancties volgen. Maar vooral ook, hoe kunnen we dit voorkomen? En dat betekent hele harde besluiten nemen. En de president heeft dat ook toegezegd. Dat wij dingen anders gaan doen nu. Ja, niet willen doen, maar gaan doen. En daar gaan verschillende ministeries bij nodig zijn. Veiligheid is het belangrijkste in deze case. We hebben dus aangegeven destijds dat om het water niet te gebruiken. En wij zijn dus samen met NCCR zijn we bezig om voedselpakketten uit te delen en water. Gaat dat helemaal vlekkeloos? Nee, dat gaat niet. We hebben hier en daar uitdagingen. Maar de samenwerking gaat steeds beter. En wij denken nog 1 of 2 weken deze voedselpakketten en water te distribueren. In de tussentijd hebben we samples genomen. Samples op de dag waar we dus inderdaad de dode vis hebben aangetroffen. Maar ook daarna, om te kijken wat is het verloop. En deze samples hebben we eerst in Suriname onderzocht. Toen hebben we ontdekt dat we niet alles kunnen analyseren hier. En er zijn nu een hele dosis aan samples worden nu gestuurd naar Frans-Guyana, waarbij wij de goede analyse zullen doen en op een gegeven moment groen licht kunnen geven dat het water weer te gebruiken is. Dus dat is de case van de massale vissterfte. Best wel complex. In het begin hebben we heel veel tips gekregen wat mogelijk de brandoorzaak is geweest. We hebben alles ook onderzocht. Veelal waren het ook niet bruikbare tips achteraf, maar uiteindelijk hebben we wel in beeld wat waarschijnlijk is gebeurd en dat finaliseren we. Ik kan niet alle informatie natuurlijk prijsgeven omdat we nog steeds bezig zijn met het forensisch onderzoek.
1: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu. Hij is ingegaan op de zaak van de Saramacca-Rivier waarbij er 2 tot 3 weken geleden dode vissen zijn ontdekt in de rivier natuurlijk. En ook op de kritiek van DNA-lid Jennifer Vreedzaam. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 16 juli. Ik bedank u voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag donderdag 16 juli. Sweet Osso Nasi. Chow Mein. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Hirheri met zoute vis en ei. Sebiari Moksalesi met gerookte kip erdoor. Bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. Add-on, zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus. En antroa mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente, kousenband, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso, nanga ekte, suitessi. Fufosi, Bonistraat 116, Geloever Indramayu. Voor telefonische bestellingen 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline, eet smakelijk.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 16 juli. Chinese taaiensoep met kip. Fried rice met gestoofde kip. Witte bonen met sausages en kip. En boulanger met gedroogde garnalen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Yo, a filthy nigga.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Umwika man.
1: Oh, in umwika. Waar umwika man? Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, tik alasan. Go go snel, tik alasan. Hey, wakti. Uku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van?
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Jama?
5: Enough, mama mi. Want mino man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
4: Maar dat had ik u beloofd.
5: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mitjari timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is van je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
5: Anomoso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet midden je hebt direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
4: Mama!

nieuw draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Patti Colla Gansroep en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp.

0: Wolf, Orca, Cedric Eric alias Winter, als
1: dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag donderdag 16 juli. Sweet Osso Nasi. Chow Mein. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Hirheri met zoute vis en ei. Sebiari Moxalesi met gerookte kip erdoor. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst. Add-on. Zoutvlees. Gebakken vis met Omar's speciale saus. En antroa mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente, kousenband, klaroeng en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Schwitessi. Fufosi. Bonistraat 116 Groever Indramayu. Voor telefonische bestellingen 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline. Eet smakelijk.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 16 juli. Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat de regering werd geïnstalleerd. In dat kader hebben wij enkele DNA-leden gevraagd hoe zij terugblikken op 1 jaar regering Simons. We starten met Xiang Ruang, DNA-lid namens de VAP. Naar zijn zeggen worden de fouten van de vorige regering volgens Xiang Ruang dat de fouten van de vorige regering terugkeren bij de huidige regering.
1: Ik geef de regering onvoldoende, omdat ik de beloofde verbetering nog onvoldoende zichtbaar zie in het dagelijks leven van de Surinaamse bevolking. En de burgers verwachten eigenlijk echt wel resultaten en geen mooie woorden. Tijdens de verkiezing wordt er gezegd Kinkia systeem en nieuw passie en noem maar op. Maar na 1 jaar regeren hebben we eigenlijk niks gemerkt. Alles gaat gewoon door op beleid eigenlijk van de vorige regering. Er is niks veranderd.
0: Op welke gebieden hebt u vooruitgang gezien, heer Wang?
1: Ik heb op geen enkel gebied vooruitgang gezien. Eerlijk.
0: En waaraan moet de regering beter gaan werken?
1: Ik denk dat de regering op een aantal gebieden moet de regering beter gaan werken. Als ik nu een paar moet noemen, dan zou ik zeker noemen de veiligheid, onderwijs, basiszorg. Die zijn de fundamentele zaken van de samenleving die geregeld moeten worden. Maar ook de burger voelt weinig verbeteringen. Ook gebrek aan snelheid in de uitvoering. Dat zien we nog steeds, dat het heel traag gaat. Onvoldoende transparantie en verantwoording. We praten over economische groei, maar het is niet merkbaar in de portemonnee van de samenleving. We praten over, we willen productie en ondernemerschap stimuleren, maar in de praktijk zien we dat haast niet. Dat zijn de enkele punten waarbij ik zeg van nee, de regering kan beter doen.
0: En daarnet sprak u over, u ziet het beleid van de vorige regering. Kunt u dat nader uitleggen?
1: Er wordt geklaagd over werkgroepen. Vroeger werd het genoemd presidentiële commissies. Nu wordt het genoemd werkgroepen. Dus het gaat gewoon door met een andere naam. Er werd geklaagd over de subsidies die werden afgeschaft. Brandstof, energie, etc. Maar deze regering zit al 1 jaar. Maar het subsidie wordt nog steeds niet gesubsidieerd door de regering. Er werd geklaagd over onderwijs. Maar kijk wat deze regering met onderwijs gedaan heeft. Er werd geklaagd over veiligheid, over basiszorg. Maar eigenlijk dezelfde fouten werden die door de vorige regering werden gemaakt. Gaat gewoon door.
0: Ziet u in de komende jaren dat het beter zal worden?
1: Daarop kan ik geen antwoord geven. Ik zit niet in de regering. Ik zit niet in de uitvoering. Ik kan alleen maar hopen dat de regering beter haar best zal doen voor de komende 4 jaar.
0: En als u kijkt naar het ministerteam, welke ministers doen het volgens u heel erg goed en welke juist niet?
1: Ik heb net de beoordeling gegeven in zijn geheel regeringteam. En daarvoor heb ik een onvoldoende gegeven. Dus ik heb niet over een specifieke minister, maar over de totale regering.
0: Nou, heer Wang, u bent ook parlementariër. Laten we daar een beetje gaan inzoomen. Hoe ervaart u het nu om in de oppositie te zijn?
1: Het is natuurlijk anders vergeleken met mijn vorige termijn. Want oppositie vergeleken met coalitie is natuurlijk anders. Maar eigenlijk het werk van een parlementslid is namelijk de regering te controleren, te adviseren. En dat doe ik.
0: Vindt u dat u uw werk, dat u genoeg ruimte heeft om uw werk goed uit te voeren? Dat u genoeg controle kan uitvoeren?
1: De wettelijke basis is er wel, maar de praktijk is natuurlijk soms anders. Als we kijken naar de debatten die nu gevoerd worden, ziet u vaak dat, dat er toch wel eens gebeurt dat onze microfoons, met onze bedoel ik dan van de oppositie, worden uitgemaakt. Maar dat hoort wel bij het spel.
0: En hebt u daarvan, hebt u dat wel aangegeven? Hebt u er gewacht van gemaakt?
1: Natuurlijk. Maar het wordt dan nog steeds gedaan omdat je in de oppositie zit. Dat is zo in de praktijk. Je gaat geen ruimte krijgen om de regering eigenlijk continu aan te vallen. We zijn natuurlijk kritisch, maar we komen ook eigenlijk met voorstellen van zo kunnen we beter doen. En dan zien we dat eigenlijk dat vaak genoeg als we te kritisch zijn, microfoons worden uitgemaakt, ja.
0: Vindt u dat er genoeg openheid van zaken wordt gegeven?
1: Nee, absoluut niet. Als we praten over dat van Quick, verdwenen Quick. Als we praten van die dode vissen in het binnenland. Als we praten over eigenlijk over alle agendaspunten van comité-generaal die laatst vorige week werd gehouden. Waarom moet het speciaal in comité-generaal? Heeft de samenleving, heeft de burgers geen recht op transparantie? Mogen zij niet weten wat er aan de hand is? Dus als u praat over transparantie en openheid, dan merk ik niet bij deze regering.
0: Zhang Ruwang, fractielid van de VHP, we hebben met hem gesproken over 1 jaar regering Simons en ook over zijn werk in de Nationale Assemblée. We vervolgen met Michael Marengo, fractielid van de NDP. En ook met hem hebben we gesproken over 1 jaar regering Simons en hoe hij het als nieuwkomer ervaart in de Nationale Assemblée.
2: 1 jaar regering Simons in Rusland, wat duidelijk is, is dat er rust is in Suriname. Er is vertrouwen in deze regering. Wat belangrijke zaken die hebben dus plaatsgevonden. Bijvoorbeeld die koers stabiel te houden. U weet, als die koers gaat fluctueren, gaat bewegen dan. Bewegen alles in het land. Maar ik moet wel aangeven dat de samenleving dus nu actie verwacht na 1 jaar. Want alle ministeries hebben de ruimte gehad voor een evaluatieperiode. En na evaluatie, dan moeten we dat rapporteren. En dan moeten er nu uiteindelijk acties komen dat de samenleving ook in hun zak kan gaan voelen dat er een verlichting komt, dat er een vooruitgang komt. Maar het ziet er niet slecht uit. Het kan beter. En iets waarover ik eigenlijk niet wilde praten, maar het houdt iedereen bezig, zijn de actuele zaken die gebeuren binnen Suriname. Lijkt een beetje wat betreft veiligheid. De burgers zijn bezorgd, Suriname zijn bezorgd. Dus als parlementariër verwacht ik een betere aanpak en meer duidelijkheid, transparantie naar die samenleving toe. Maar het zit er goed uit.
0: Durft u de regering een voldoende te geven voor het eerste jaar?
2: Een voldoende ja, maar randje kantje. Ik zou het houden op een 5,5, 5,5. Omdat je moet kijken, je moet rekening houden ook bij de ministers. Vandaar dat ik ze niet echt kon beoordelen. Die begroting die is pas een week of twee geleden aangenomen. En het zou niet eerlijk zijn om te beoordelen op basis van hun werkzaamheden. Terwijl ze in feite niet de middelen gehad hebben om te kunnen werken. Dus geef ik ze dan een 5,5. Ik heb wel op beleidsgebieden wat veranderingen gezien. Er is heel veel veranderd. Dus ik neem wel aan dat het beter komt.
0: En ik weet, in de campagneperiode werd er veelal gesproken over kinky-assisteem. Hebt u daarvan iets gemerkt?
2: Ja, zeker. Zeer zeker. Kijk, het feit dat burgers eigenlijk, om te beginnen, de dingen die ons bezighielden,

0: LBV, Uyghur autoriteiten. Dus de burgers zien die bewegingen wel. En ik moet u zeggen, als we die richting waren gebleven, hadden we een probleem. Dus bepaalde mensen hebben andere verwachtingen. Maar je moet beginnen bij de kleine dingen. Die grote dingen gaan nog wat tijd nemen. Maar als je bij de kleinste zaken al een verandering kan zien, ik als je een kink kickba, dan assisteem kinky. If je maakt een som en bij het begin, je put een beetje min of een plus verkeerd, dan antwoord foutbaar. Dus om bij het begin te beginnen, zijn de meest belangrijke en kleine zaken al veranderd. Dus het moet wel goed komen met Suriname, ja.
1: En los van het economisch gedeelte, op welke andere gebieden wilt u, althans zegt u van, er moet wat meer vooruitgang komen? Op welke andere gebieden?
0: Eigenlijk hetgeen ik wil aanhalen is die woningnood die er heerst in Suriname. Er is wel actie gekomen met twee projecten die ik heb gezien. Maar ik denk toch dat we ook die optie moeten gaan zoeken. Nee, maar de optie is er wel via AHP en via bouwfonds. Maar het is nog niet duidelijk voor de burgers, tenminste voor een groot deel van de burgers, hoe daarvoor aan aanmerking te komen. En één belangrijk ding, we praten altijd over grond. Ik moet u zeggen, heel veel Surinamers lopen rond met een grondbeschikking dat eigenlijk niets voorstelt voor ze. Of ze hebben een beschikking waar ze het terrein nooit zullen kunnen bereiken of kunnen bereiken, of ergens in een swamp. Begrijp je, dit is niet prettig voor de mensen. Het maakt ze onzeker, het maakt ze emotioneel. En ik mag u zeggen, heel veel mensen willen het land verlaten het land al. Omdat ze geen toekomst zien. Alhoewel ze houden van hun land, maar als ik het nog deed, is maar een toekomst. En dan, een van die zaken die ook belangrijk is, is onderwijs. Wanneer je kinderen naar school stuurt, moet je voor ze kunnen plannen. Ze moeten een toekomst kunnen zien, na stap 1, volg 2, 3, 4. Maar de laatste jaren, het is tot nu toe een wankel etere. Onderwijs, ook bij de leerkrachtonderwijs, eerlijk gezegd, is onzeker. De ouders zijn bang. Ze zien bijna geen toekomst voor hun kinderen. Waardoor ze die zaken, huisvesting, economische situatie, langer onderwijs, die zaken dwingt ze dus om het land te verlaten voor zoeken naar het buitenland. Dus los van economie, dan onderwijs, langer huisvesting, agrontori, zijn belangrijke zaken zo check. En niet te vergeten, aan gezondheidszorg. Je praat tot mensen en de meidak boy bijna in om ziekenhuis kon drijven voor ziekenhuis DDR. Dat is heel erg zwaar om aan te horen. Maar wanneer men je uitlegt wat ze meemaken op de RGD-polies of bij het ziekenhuis, dan zie je dat we nog een achterstand hebben. Mijn shitak aan minister die zei met moeite hoe pot als een knap, maar dat gaat nog even duren, denk ik. Je moet rekening houden. Of je naar Kwanzaan Panya, of dik tegen Fulaplap in Kiskawang. Dus die zaken zijn heel erg belangrijk en het houdt de Surinamers wel bezig.
1: Aan het begin van dit gesprek sprak u over er is rust gekomen. Wat bedoelt u met rust?
0: Daarmee bedoel ik rust en geloof briebi in de regering. Tja briebi dat was aan ook een boom. Dan komt er een stukje geruststelling. Dus die samenleving is niet meer zo woedend. Jugu en Noorwego Dede. We hebben een achterstand, maar er is wel geloof dat het goed kan komen, waardoor er wat rust is. En ik moet eerlijk zeggen, de regering heeft de ruimte, krijgt de ruimte van de gemeenschap. Dus ik wil ze daarom oproepen, voor de migrap naar de ruimte, gemeenschap ik die ding. Maar om het werkelijk goed te maken voor de mensen. Abribide in een president, die zien een vicepresident in een regering. Dus met de gebruik aan rust, dan abribi, aan ruimte, ze denken ze van gemeenschap om hun best te doen dat het beter wordt voor Suriname.
1: Kijken we dan naar uw werk in de Nationale Assemblée. Hoe hebt u dat ervaren?
0: Ja, als nieuwkomer in het parlement moet ik zeggen, je komt pas in dat ding en ik heb meer zitten waarnemen. Kijken hoe het gaat de eerste 2-3 maanden. Om het ding goed te begrijpen, de orde vooral. Want je moet ook meer gaan lezen, meer gaan studeren. En daarna vond ik dat ik ready was om goed te participeren aan de debatten en de onderwerpen, de wetten die we moeten behandelen. En ik moet u zeggen, het is een zeer uitdagende job. Als je het goed wilt doen als parlementariër, dan moet je veel gaan lezen, wil studeren

0: voorbereiden, vind ik dat ik lolo zandapé. Maar ook veldonderzoek is belangrijk, want dat gaat dan bijdragen aan wat je gaat toevoegen aan die wetswijzigingen die er gaan komen. Toch, in Sapsaip zijn dat veld, hoe kan Kinka zandapé, hoe Sapsaan Boonga gemeenschap, Sapsaan Boonga samenleving. Anders ga je maar te stemmen door de opie Anudakba en dan ben je parlementariër. Dat moeten we niet hebben. Dus als je het goed wil doen, ga je veel moeten leren, veel moeten lezen, studeren en ook wat eigen onderzoek om goed te kunnen participeren bij het debat. En ik denk dat ik als nieuwkomer wel dat punt al heb bereikt. Aan orde, mee begrepen, mankba. Ik ga altijd fouten maken, ik denk Baleri. Maar ik ben intussen al enkele maanden ready. En ik liever mijn bijdrage nu op een hoger niveau in het parlement. En ik denk dat ik de komende tijden ook veel meer zal gaan betekenen. En dat men ook veel meer van mij zal gaan horen.
1: En als we kijken naar een van uw taken, controle uitvoeren, vindt u dat de regering voldoende transparant is?
0: Voldoende zou ik niet zeggen. Persoonlijk vind ik dat de regering meer informatie moet geven en ook vooral sneller informatie moet geven. Kijk, bepaalde zaken, het kan niet zo zijn dat de hele gemeenschap praat over het onderwerp en er komt maar nog geen informatie vanuit de officiële instantie zelf. Bijna geeft lekkers informatie dat op straat allemaal sabi maar ministerie no sabi. Dat komt een beetje lastig over bij de samenleving. Het komt een beetje over alsof men niet transparant is. Maar ik denk dat men dus moet gaan werken aan de snelheid van die informatie. Want als het al een maand besproken is en dan kom je met een verklaring, dan ben je nagis aan op zin moro. En social media moeten we niet onderschatten. Die instanties, meestal zeggen ze ja, het is geen officieel kanaal. Maar er komt wel officieel nieuws daar. Informatie komt wel, dus gebruik dat eigenlijk om je werk te doen. Dus ik denk dat die transparantie deed, maar ze moeten wel op een hoger tempo komen met die informatie om die samenleving te dienen. Dat is maar dat oké, dan meer je voor aan ministeries revie. Want als je dat niet doet, laat je dan ruimte voor verkeerde informatie. En je weet, verkeerde informatie gaat heel snel. Dus ik denk dat het daaraan ligt.
1: Michael Marengo, fractielid van de NDP. We hebben met hem gesproken over het feit dat de regering vandaag inmiddels 1 jaar aanzit. En over de prestaties die zijn geleverd. Hoe hij terugblikt, hoe hij dat ene jaar evalueert. En natuurlijk ook over zijn werkzaamheden als nieuw lid, relatief nieuw lid in de Nationale Assemblee. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu is tijdens de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering ingegaan op de situatie van de Saramaca rivier, waarbij dode vissen zijn ontdekt. In zijn toelichting op de zaak ging de minister ook in op de kritiek van DNA-lid Jennifer Vreedzaam. Zij had namelijk kritiek over de aanpak van de situatie.
2: Dus ze heeft 2 dingen gezegd. Eén is inderdaad wat er gebeurt in het binnenland. Ik ben het volstrekt eens. Maar het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook van de parlementariërs, toch? En ik denk dat we het op een gegeven moment met z'n allen moeten doen. Ik heb plannen die ik dus deel met de president. En ik hoop dat die plannen dus inderdaad goedkeuring krijgen. Zodat ik een doelgericht plan kan opzetten. Waarbij verschillende ministeries bij nodig zijn. Maar ook iedereen. Dat is terecht in het binnenland. We vernietigen heel veel, maar het kan anders. Als je het verduurzaamt, er zijn alternatieven. En men gaat nog steeds verdienen. Dus we moeten goed met iedereen en alle actoren praten. En dan inderdaad hele strenge wetgeving erachter. Maar het begint met praten en mensen het geloof geven dat dingen ook anders kunnen. En dan die wetgeving. Mevrouw Vreedzaam heeft ook iets anders gezegd. NMA, de leiding van de NMA, naar huis sturen. Ik ben het totaal niet mee eens. Ik nodig mevrouw Vreedzaam zelfs uit om een keertje langs te komen wat de NMA allemaal doet. Met een beperkt budget, met beperkte manschappen. Het is ongelooflijk wat zij nog kunnen bewerkstelligen. En natuurlijk zo'n opmerking, dat helpt niemand. Als je ziet ook hoe het NMA deze vissterrent heeft aangepakt. De verantwoordelijkheid heeft genomen met alle kuskussie. Om toch de dingen gedaan te krijgen. De juiste monsters te nemen, de juiste monsters weg te sturen. Te kijken wat de mogelijkheden zijn. Samen te werken met NCCR. En dan wetende dat er waarschijnlijk, omdat je de voortouw neemt, dat je die kostkostie gaat krijgen. Dat is juist een pluimpje waard. En dan krijg je zo'n opmerking. Ik denk dat we volwassen moeten zijn en juist proberen te kijken hoe we hieruit. Okay? Dat is mijn opmerking daarover. Wij zijn dus vanaf het begin zijn we gestart met onderzoeken. Het ministerie heeft het op zich genomen om te coördineren. Want het heeft natuurlijk niet alleen te maken met milieusec. Maar wij doen de coördinatie, dat hebben we ook afgestemd met de president. Maar er zijn andere ministeries meegelast, zoals inderdaad de LVV, omdat het om vissen gaat. Natuurlijk ook volksgezondheid, omdat het natuurlijk ook te maken heeft met de volksgezondheid van de mens in het woongebied van Saramacca-Rivier. Politie, omdat er een daad is gepleegd. En natuurlijk ook NH, omdat het waarschijnlijk van is gebeurd bij de goudvelden. Ik zeg waarschijnlijk, omdat wij ook in de laatste fase zijn om precies aan te duiden en aan te geven wat er is gebeurd. Dus dat is een milieuforensisch onderzoek is nu gaande. En dan willen wij natuurlijk de perpetrators, de veroorzakers, willen natuurlijk goed in beeld brengen. En er gaan natuurlijk sancties volgen. Maar vooral ook, hoe kunnen we dit voorkomen? En dat betekent hele harde besluiten nemen. En de president heeft dat ook toegezegd, dat wij dingen anders gaan doen nu. Ja, niet willen doen, maar gaan doen. En daar gaan verschillende ministeries bij nodig zijn. Veiligheid is het belangrijkste in deze case. We hebben dus aangegeven destijds dat om het water niet te gebruiken. En wij zijn dus samen met NCCR zijn we bezig om voedselpakketten uit te delen en water. Gaat dat helemaal vlekkeloos? Nee, dat gaat niet. We hebben hier en daar uitdagingen. Maar de samenwerking gaat steeds beter. En wij denken nog 1 of 2 weken deze voedselpakketten en water te distribueren. In de tussentijd hebben we samples genomen. Samples op de dag waar we dus inderdaad de dode vis hebben aangetroffen. Maar ook daarna, om te kijken wat is het verloop. En deze samples hebben we eerst in Suriname onderzocht. Toen hebben we ontdekt dat we niet alles kunnen analyseren hier. En er zijn nu een hele dosis aan samples worden nu gestuurd naar Frans-Guyana, waarbij wij de goede analyse zullen doen en op een gegeven moment groen licht kunnen geven dat het water weer te gebruiken is. Dus dat is de case van de massale vissterfte. Best wel complex. In het begin hebben we heel veel tips gekregen wat mogelijk de brandoorzaak is geweest. We hebben alles ook onderzocht. Veelal waren het ook niet bruikbare tips achteraf, maar uiteindelijk hebben we wel in beeld wat waarschijnlijk is gebeurd. En dat finaliseren we. Ik kan niet alle informatie natuurlijk prijsgeven, omdat we nog steeds bezig zijn met het forensisch onderzoek.
1: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu. Hij is ingegaan op de zaak van de Saramacca-Rivier, waarbij er 2 tot 3 weken geleden dode vissen zijn ontdekt in de rivier natuurlijk. En ook op de kritiek van DNA-lid Jennifer Vreedzaam. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 16 juli. Ik bedank u voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, we filthy nigga.
1: Dit is het menu van Eethuis Esselina. Vandaag donderdag 16 juli. Sweet Osso Nasi. Chow Mein. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Hirheri met zoute vis en ei. Sebiari Moksalesi met gerookte kip erdoor. Bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. Add-on, zoutvlees. Gebakken vis met Omar's speciale saus. En antroa mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente, kousenband, klaroen en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Switesi. Fufosi. Bonistraat 116 Geloever Indramayu. Voor telefonische bestellingen 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline. Eet smakelijk.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
3: All the hits.

0: gewoon tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 16 juli. Chinese taaiensoep met kip. Fried rice met gestoofde kip. Witte bonen met sausages en kip. En boulanger met gedroogde garnalen. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: odo takso.
1: Archis malontu, danti de da ukondoro bakananga na beskopu, oftewel na odo funa de. En abeskopu fti de, da takso, lengre. Awani frifuweri su, ma ano sabi. Tak na lek doru aigo chisi. En dat wil zeggen, mijn mensen, maak geen slapende honden wakker. Oftewel, roep geen geesten op die je niet kan bezweren. Nengre, awani frifuweri su. Ma ano sabi, tak na lek doru aigo chisi.

0: 78 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Singinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Euroco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gasfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Sint-Twinten, wow, Farra, Orga, Cedric Erik alias Winter, als
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook een 100 euro, hoor.
2: Maar jaren nog. Die zijn via Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijtje is aan de gauw. If you stop that, you're sending our trappers. Stop the money.
1: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Cari Trends voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
2: Ai. Ma, Shella, mi love one day, Jere. Ma, mi love you more, oi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
1: Ma!
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
5: Number one.
6: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

0: Goedemiddag, welkom bij QN Inside Weken Update. Vandaag is donderdag 16 juli. Wat een zinderende tweede halve finale tussen titelverdediger Argentinië en het sterke Engeland, waar we allemaal hadden gezegd dat het bijzonder moeilijk zou worden voor beide. En dat Engeland het Argentinië knap lastig zou maken en alles in staat zou moeten brengen om Argentinië te winnen. Maar ook wederom heeft Argentinië is dieper gegaan, nog meer karakter getoond. De druk was groot. Uiteindelijk winnen ze wel met 2-1. En Argentinië komt voor de tweede keer achter elkaar in de grote finale zondag aanstaande tegen Spanje op 19 juli in het MetLife Stadium in New York, New Jersey. Rashid, boy Faga.
1: Rustig, we hebben het allemaal meegemaakt, hè, gisteren. Het was zinderend, zoals je zegt. En Argentinië heeft weer eens laten zien dat als jij concentratieverlies leidt, dat zij jou gelijk in de problemen zetten.
0: Als je even kijkt naar het verloop van de wedstrijd, Engeland goed begonnen, goed gescoord. Had die wedstrijd eerst zelf helemaal onder controle, kwam niet in problemen. Twee helft goed gestart. Begreep het wel dat Tuchel koos voor een tactische concept om eigenlijk de ene voorsprong te gaan verdedigen?
1: Het is zijn keuze geweest als coach natuurlijk. Sommige coaches moeten keuzes maken op moeilijke momenten. Usap Fabale play. Soms nemen coaches goede beslissingen. Soms nemen coaches slechte beslissingen. En voor Tuchel was het echt langzaamaan werken richting het moment om die 1-0 ook echt te gaan verdedigen. Waar je tegen Argentinië speelt, waarvan je weet dat die mannen in elke wedstrijd tot scoren kunnen komen. Ze vinden altijd wel een manier. Alhoewel, de wijze waarop er is gescoord, Koesje, en ik denk dat je daarover helemaal eens bent. De eerste goal vanuit de hoekschop. Hoe de hoekschop ontstaat is door een schot van Enzo Fernandez, waar hij niet helemaal vrij staat, maar hij schiet toch gevaarlijk op doel. En uit diezelfde corner biedt jij, zeg maar, Enzo Fernandez wederom de kans om aan te nemen, op te kijken en uit te halen. Dus dat wil zeggen, je geeft als verdedigende speler, geef je die man om erbij 10 meter ruimte om als een voorbereidingen te doen, om flink uit te halen. En hoe heeft hij uitgehaald?
0: Hij stond helemaal vrij. Je zag wel dat Bellingham uit die verdediging kwam om eigenlijk het blok te zetten met een sliding wat niet lukte. Dit zijn nou de momenten waar Engeland heel veel steek heeft laten vallen, Rashid. Je zag ook hoe ze opgesteld waren. Je moet Messi het meegeven dat zijn rechterbeen vandaag goud waard was. Beter dan zo'n normale linksboot, dat diamant eigenlijk verkonde. Want wat die man deed, je zag, hij kon niet meer in de acties gaan. En dat eist zijn tol.
1: Ja.
0: Maar de bal opeisen. Je ziet hem niet vaak een corner passen en die bal terug gaan halen.
1: Nee, klopt.
0: Uiteindelijk vond ik toch wel dat Argentinië op een gegeven moment de druk groot was. Binnen 10 minuten had ze 3 mogelijkheden, waarvan 1 tegen de paal. Daar voelde hij al aan, hey, De gelijkmaker hangt in de lucht.
1: De gelijkmaker hing in de lucht, Koesje. Maar net zoals ik het zo net heb beschreven, hoe de eerste goal is gevallen. Het mag daar wel gemaakt worden, die gelijkmaker. Dat is voetbal, maar niet op zo'n manier. Engeland stond gewoon slecht te verdedigen op dat moment. En hetzelfde geldt ook voor de tweede goal. Hoe John Stones, zeg maar, eigenlijk lucht aan het dekken was. Op zo'n cruciaal moment bracht mij gelijk terug naar Nederland-Marokko. Waar Virgil van Dijk als aanvoerder, toch, one of the biggie man van het team, gewoon lucht aan het dekken is op het moment dat Diop, de centrale verdediger toen, de 16 binnenkomt.
0: En die bal, Messi trekt dus voor met zijn rechterbeen, toch? En dan tot je zegt, de langste verdediger van Engeland. Eigenlijk kijkt niet eens achter zich om.
1: Nee.
0: Maar wat me ook opviel, dat de doelman van Engeland had niets te zoeken om bij die eerste paal te komen. Hij liep op zijn lijn en ik denk dat hij ook debet is aan het twee of niet.
1: Ik ben helemaal met je eens, Koesje, want ik weet niet wat Pickford daar aan het doen was. Hij zat maar te schreeuwen tegen zijn spelers. Maar ik vind hem ook deels debet aan dit doelpunt.
0: En ondanks hij een hele sterke tweede helft aan Madjari reed.
1: Ja, Pickford keept een heel goed toernooi tot aan dit moment. En ik zal de eerste goal helemaal niet aan hem weten, maar de tweede goal heb ik toch wel mijn twijfels. Los van dat Stones strakke Lautaro Martinez had moeten afdekken. En als ik even erbij mag toevoegen, Koesje, je hebt het net gehad over het gouden rechterbeen van Messi, toch? Ik was eergisteren nog in gesprek met iemand en ik was Cristiano Ronaldo aan het ophemelen, omdat Lionel Messi en Ronaldo was altijd een beetje een streven, hey, wie is de goat? En die jongen is een diehard Ronaldo fan en hij zegt van, Messi, ik moet het toch wel aan jou geven, jij bent de goat. Ik zeg van, dat mag misschien zo zijn, maar alle lof voor Cristiano Ronaldo, want Ronaldo, die was in veel opzichten beter. Beter in het schieten en pasen met beide benen, beter met koppen, beter met afstandsschoten. Dat soort dingen moest je Ronaldo wel meegeven, maar vandaag heeft Messi ook laten zien met zijn mindere been een gouden voorzet af te leveren.
0: Ja, bij die, Engeland had een countersituatie en je zag ook een situatie, ik dacht 3-3. Je zag de loop van Bellingham, eigenlijk wachtte hij op die bal in het gebied.
1: Ja.
0: En toch zit die andere Engelsman om eigenlijk te trappen in een blok tussen drie Argentijnen.
1: Ja, ik denk dat hij alleen maar oog had voor de linkerflank aanvallen. En toen hij zag dat die paas al afgedicht was, wilde hij gaan schieten. Totaal verkeerde beslissing. En dit soort beslissingen zijn soms cruciaal voor uitslagen van wedstrijden. Wat vind jij, Koesje?
0: Laat me zeggen, wat ik niet kon begrijpen, dat Tuchel eigenlijk de hele tweede helft is gaan verdedigen. Je ziet ook met de wissels, als jij weet dat de druk gaat komen, want je weet dat Arge moest komen, want de Mandabaka,
1: 100%.
0: En je hebt Rashford nog op de bank, had je ook kunnen gokken op een snelle counter, want hij heeft het. En pas op het laatst, in de extra 9 minuten, toen ze 2-1 achter stonden, bracht hij die wissel, was te laat. Ik denk dat het verdedigend tactisch concept niet gewerkt heeft, omdat ze in de 16 meter wel goed afdelen, maar alles erbuiten. Messi was vrij, McAllister was vrij, Enzo was vrij. Ja. En vanuit die tweede lijn haalde men uit. Daar scoort ook de gelijkmaker.
1: Ja.
0: En Messi kon makkelijk die bal brengen naar zijn rechterbeen. En tussen 2-3 verdedigers, dat is wederom het geniale van deze wonder kleine Argentijnen.
1: Ik heb niet uitgesproken over Messi, Koesje. Die man is 39 jaar en als hij het zondag, we zijn nog niet daar, maar als hij het zondag ook nog eens wint, Ricardo, dan moet je misschien wel de naam geven hoor, van de GOAT, hè?
0: Nou, dat, je moet dat niet doen, omdat Pelé op zeer jonge leeftijd
1: ja,
0: de back-to-back won. Hij was 17.
1: Klopt.
0: Toen hij het won en hij scoorde 2 goals in de finale,
1: ja,
0: in 58. In 62 raakte hij geblesseerd na de eerste wedstrijd, maar hij was van de partij. Garincha, Didi, Fafa waren er ook bij, hebben het ook back-to-back gewonnen met Mario Zagallo. Dus hij zal, als hij het mocht winnen, komt hij in het rijtje van de back-to-back spelers.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar Pelé zal altijd, en als mensen het nou leuk vinden of niet, als staat het neem ik uit, de weteer de ster op de trui. Toch? Dat zie je toch wel. Dan het tilt zwaar. Argentinië kan op 4 komen zondag. Dan komen ze gelijk met Italië en Duitsland. En als Spanje zou winnen, komen ze op 2. Samen met Uruguay en Frankrijk. Zover is het nog niet. Feit is wel, Pelé zal de enige speler ter wereld voorlopig blijven die 3 keer wereldkampioen geworden is met Brazilië.
1: 58, 62 en
0: 70. Weet je wel, en dat is wel het grote verschil. Dus vergelijking maken met GOAT is eigenlijk, het is moeilijk om generaties te gaan vergelijken. Feit is wel, uiteindelijk wint Argentinië een zinderende halffinale. Is fysiek zwaarder gegaan dan tegen Zwitserland, Egypte, tegen Kaapverde. Denk jij dat dit zijn tol kan eisen? Want de eerste finalist is waar Messi groot geworden is en roem heeft gehad in Argentinië met Barcelona. Er zijn 8 Barca-mannen in feier. Dat doet je wel tratabaka.
1: Sowieso. Ik denk dat we daar uitgebreid over in kunnen gaan na de breken.
0: Ja, goed, dan doen we dat heel even. Tot zo.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Welkom terug bij QN Inside WK Update. We weten nu dat beide finalisten bekend zijn. Spanje tegen Argentinië wordt de grote finale in New York op 19 juli. Aplente begin voor Yorubagana. En om de derde, vierde plaats krijg je dan de wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland in Miami. En we moeten kijken wie daar de nummer 3 wordt en nummer 4. Rashid, om even kort over de derde, vierde plaats te hebben. Zal nou de spelers die geen minuten hebben gehad, zowel bij Engeland als Spanje, een kans krijgen? Of zeg je van prestige, want iedereen wil toch wel brons pakken?
3: Nou, ik denk dat Engeland deze wedstrijd serieuzer zal aanpakken dan de Fransen. Ik denk dat bij de Fransen nu de arrogantie wel een beetje zijn rol zal gaan spelen. En ik denk dat heel veel spelers gedemotiveerd zullen zijn om de finale te spelen. Bij Frankrijk vooral. Ja. Bij Engeland zal je ze ook hebben, maar ik denk dat bepaalde jongens als Harry Kane en Declan Rice allemaal nog wel voor het eremetaal willen gaan. Want het is weliswaar geen goud, geen zilver, maar het is wel brons. Ja. Zegt ook wel wat.
2: Ja, wie weet kan Mbappé daar nog topscorer worden. Ja, want die gaat de strijd natuurlijk aan met Messi. Maar goed, dat is even kort. We houden het even zo, want we komen nog zeker terug uitgebreid op een vooruitblik van de derde, vierde plaats. Ja. Laat me zeggen, al met al zeg je van de twee beste landen zijn in de finale, zowel Spanje als Argentinië, waarbij Argentinië drie wedstrijden achter elkaar heeft aangetoond om van achterstanden terug te komen. En Spanje had een topduel tegen Frankrijk, had geen goal ook tegen gehad. Nee. Dus de grote finale zijn van deze landen hebben terecht met alles wat ze hebben gedaan, hebben ze zich geplaatst voor zondagzand.
3: Ja, dat kan je wel zeggen, Koesje. Argentinië heeft het puur op vechtlust en kracht en doorzettingsvermogen gedaan. Ik blijf erbij, Koesje. Tegen Argentinië moet je voetballen tot de laatste minuut. Dat hebben ze tegen Kaapverdi laten zien, tegen elk land. En ook vandaag dus. Het was wel de beste wedstrijd van Argentinië. Vond jij dat trouwens ook?
2: Laat me zeggen, zeker, want je weet hoe sterk Engeland was. En de druk was groot dat ze zoveel kansen toch creëerden. Verbaasde me met zulke sterke Engelse verdedigers. Ja. Maar Engeland speelde gewoon met de rug tegen de muur. En als je alles op je eigen helft wil verdedigen, dan gaan er gaten komen, want van de flanken hebben ze natuurlijk uit dode momenten. En dat moet je Argentinië meegeven. Dat
3: ze zijn met ballen voor het doel, hè, Argentinië?
2: Hun doelstelling hebben ze gerealiseerd om alvast in de finale te komen, want back-to-back speelt in hun hoofd, toch? Het zal Argentinië met Lionel Messi maakt het grote verschil. En dat is vandaag wederom gebleken.
3: Denk je dat hij in de finale dit weer zou kunnen presteren door het verschil te kunnen maken?
2: Hij heeft alles in huis om het verschil te maken. Dat demonstreert is geen toeval. Alleen denk ik als Argentinië achter komt te staan zoals vandaag. En je komt tegen dit Spanje achter te staan. Mm-hmm. En Spanje heeft bewezen over wat voor spelers ze beschikken. En om bal in een ploeg houden. Dan wordt dit een andere finale. Maar goed, zover is het niet.
3: Zeker.
2: Ik wil vast bedanken voor je fantastische bijdrage. En namens Rashid Sultan zegt Courage Nagazing bedankt. Toch voor QN Insight Weken Update. De grote finale is de troostfinale is zaterdag. Tussen Frankrijk en Engeland. Dan komen we bij jullie terug. Goedemiddag, geniet van Baganatori. Toch? Thaispan. En WK bereikt zijn climax. En ja, Ballonak leek met die. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzing winkels.

0: Ja, we veel ting, nega.
1: BT, attackie dies na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd

melden ons aan, helemaal uitgedraaid, de jongens van... De man van Time Out heet ze. En Punta Punta. Goedemiddag, dit is de nieuwe aflevering van Bakanatori op een frisse donderdag Bakana. Met dat alles maodi in aher kondre. Dames en heren, dwars door Suriname, maar ook buiten Suriname, u wordt gegroet. En we doen deze BT op 16 juli. 1 jaar regering Simons. 16 juli vandaag. Precies. Ik ben Clifton Michael, Limburg. En we zijn op 91.7. En op limfmsu.com. Mensen op de radio, internetradio, FB, VDVD. Alasa Orsi, je bent er klaar voor om samen met mij een beetje te rijden, Isabi, en kijken wat we allemaal doen in deze Bakanatori. By the way, hebben al de mensen hun tassen opgehaald? Hoeveel mensen we nog krijgen? De vier mensen die nog moeten komen. Isabi, je hebt gebeld, neem ik aan, om voor de tas van Kuldip Singh. Ik bedoel, van United Cement, beter gezegd. En ik stel voor dat u dus... dat u uw tas en uw kan en uw mooie pet komt halen. Voor Sawika Ba. Want Wika ik ba zonde... Dames en heren, en je begrijpt dat na maandag atoro takip chinsu kan de ete over WK, maar dinsdag dan gaan we over tot de orde van de dag. Dan zijn we de meeste dingen al, dan zijn we WK vergeten. En dan wachten we dus op het volgende leuk ding dat op ons afkomt. Laat mij alle fans van Argentinië feliciteren. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de boy playbal is de. Ja, ik had graag gezien dat ik de man bij Lassie. Maar de man demonstreert, en ik ben wat dat betreft een heel eerlijke ziel. Die mannen hebben... Jongen, de man play... De man, dus wamasa no sabi... Wamasa no sabi, abas van si de man play is de. En hele min tak de van de man play de laatste drie play ook die wedstrijd met tegen Egypte en de wedstrijd tegen Kaapverdië. Eigenlijk hoef ik niet langer over te praten, want Kusje en andere Mattie, die hebben dus uitgebreid daarnet in Wika Insight dat hele ding uitgewerkt. Ik kan me erin terugvinden. Ook zeker de blunder van de Engelse coach. Zijn Engelse media in meegegeven. Volgens mij kan hij best wel, op vakantie. Niet te zuinig. Van hem was het jammer dat hij dat is koeman. Maar ik ga je zeggen, de manier... iemand vraagt van wie ben je nu?

0: Ik van niemand. Ik ben Frankrijk. Ik swing niet van links naar rechts. Ik geniet van het WK nog, want mijn swing, wat dat betreft, mijn Frans. En Frans ligt eruit. En ik kan je zeggen, wij als publiek, laten we dat ding zo bekijken, zonder te komen in een soort van rivaliteit. Maar hoe zei Luca Bal, wat we gezien hebben en wat we tot op dit moment krijgen, ondanks het feit dat de mannen van me eruit liggen. Ja, de mannen misschien van u, misschien was je Holland of Brasson of Isabi Portugal. Ondanks het feit dat uw favoriet misschien eruit ligt. Maar we kregen wel spannende presentaties, spannende wedstrijden. En daar gaat het eigenlijk om. Je moet ervan genieten. Isabi, a play mus hari. En a play is debede on boos pawang. En ik ga je zeggen. Die Argentijnen zijn wat dat betreft een voorbeeld voor anderen. Jong, dus. If you no sabi, bere wat ik de man zoar sukuru. En mannen krijgen een soort van hype, een soort van jibre, een soort winti. Ik ga je zeggen, net wat Kusje zei, dat doelpunt hing in de lucht. De man opa druk die de Ingris, maar onvoorstelbaar, jong. Het was niet te zuinig, niet te zuinig. De man was net wat de Duitsers vroeger hadden, hè. Die tijd van Rummenigge en Briegel, Isabi. Niet Duitsland van nu, want je herkent ze helemaal niet. Maar die echte, de Duitsland wat we gekend hebben in de jaren, zeker de jaren 80, met Karl-Heinz Rummenigge en Karl-Heinz Förster en Breitner en Rubesch. De man had die, Isabi. De mij play, wie is de man Dede? En dat heb ik dus bij de Argentijnen gezien. Ook het publiek. De manier hoe die mensen opgaan in dat ding. Ik heb een man gezien, joh. Aman Grabetre is de in haar life. Aman Sekatre. Aman Mofo kon volgens mij helemaal ten aan boven een wenkbrauw. Aman Mofo psa aman wenkbrauw. Gualok toe. Aman Bekan Suari. Zo enthousiast en zo. Die mensen zijn helemaal. Ze gaan op, ze willen. Ze gaan desnoods dood voor hun land. Zoals ik laatst zei, ook de manier waarop ze hun volkslied zingen. Je ziet sommigen. De mij, alleen op begin pleit aan mij zingen, volkslied aan mij krie. Dus die Argentijnen hebben. Nee, je moet ze meegeven. Ze hebben het verdiend. We krijgen een spannende finale. Want ik denk dat de Spanjaarden nu reeds hun bezig zijn op de tekentafel het een en ander uit te werken. Wat gaan we doen? Gaan we drie mannen op Messi zetten? Hoe gaan we dat ding, hoe gaan we ze controleren? Welke strategie gaan we toepassen? Je zal dat wel moeten doen. Je kan niet gewoon bloed komen zondag op het veld. Want dan finale, je play nog een finale play. En dan gewoon voetbal play, nog een finale. Dus geloof me, het zal heel erg spannend worden met Spanje en Argentinië. Dus let's go for it and may the best team win. Ik ga niet plotseling zeggen dat ik Lamine Jamal ben. Isabi, we gaan gewoon kijken naar wat ze doen op het veld. En we kijken, Sumaygwanga Beker, Jamal of Messi. Het zou goed zijn voor Messi zijn carrière. Want de man winnen 4 jaar terug. En nu gaat hij afsluiten, als ik het goed heb. Is het zijn laatste WK, 39 jaar. Trajari naar 43. Dus ik denk dat hij gaat afsluiten, inderdaad. Dus het zal wel. Die man zal heel emotioneel worden als hij wederom kampioen wordt. En daarmee kan afsluiten. Maar de bal is rond. Isabi, ik ging er ook vanuit dat Frankrijk kampioen zou worden. De man last no one play. En juist een laatste cruciaal play, de mij lassie. Dus, maar ik wil bijna niet geloven dat ze gaan verslappen in de laatste wedstrijd. Terwijl je zo close bent gekomen. Je kan niet zo close komen en dan terugvallen. Want dat klopt er iets niet. Maar, er zal wel een winnaar moeten zijn. Isabi, if a winnaar in de 90 minuten, moet de winnaar vallen, dames en heren, in de verlenging. Dan maar penalties. Isabi, dus. Ik, Ik wil alle de Argeman feliciteren met de mooie overwinning. Die Engelsen hadden geantwoord op het spel van Argentinië. Isabi, ze waren helemaal uitgespeeld. En ik denk inderdaad dat die coach een paar behoorlijke missers gedaan heeft. Blunders. Dus na maandag houdt het, na zondag houdt het op. Maar laten we het goed afsluiten. En laten we ook geen Femme Karasani, Kulochara, spanning in Abalto. Je hoeft geen ruzie te krijgen om voetbal. Isabi, want dan ben je gek. Isabi, je mag kraken, je mag alles doen, maar we gaan geen ruzie maken om Messi en Jamal en Kane en Bellingham. It's sport. Dus dat wil ik ervan zeggen. En natuurlijk, want toen bij Harmi, Isabi, maar ik kieper dat trein aan beker voor jaar die bon, want nu Iroman gebruikt de moro. Ja, ik ben al uit. Ja. Ik zal mijn mond houden. Ik ben al eruit. Ik zal mijn mond houden. Veel succes zondag. Mensen, het is vandaag een jaar terug zaten we allemaal in Nice bij de inauguratie van de president, mevrouw Simons, Jennifer Gerlings Simons. Zeg ik het goed? Ja toch? Maar je weet, de vrouw van die geworden gebruiken gewoon hun meisjesnaam. Jenny Simons. Isabi zonder Jenny Simons. En Jenny Simons, dames en heren, is al jaren in de politiek. In 96 stond ze op de kandidatenlijst van de NDP. Daarna is ze in het parlement gekomen als lid. In 96. Tot 2000. Daarna lid gebleven van 2000 tot 2000. Dus 14 jaar lid geweest van de Nationale Assemblée. En daarna is ze president geweest. Is ze voorzitter geworden van het parlement. 10 jaar daar gebleven. En vervolgens nu president van Suriname. Is een mooie staat van dienst. Er is weliswaar een verschil tussen DNA-leden en het landleden. Bij de Nationale Assemblée had ze heel wat zaken reeds. Maar bij een soort voorsprong geautomatiseerd. Op het kabinet zit ze met stapel papieren om te tekenen. Dus niet zo snel als hoe dat was. Maar goed, eigenlijk, als je gaat kijken een jaar terug. Ik denk niet dat er iemand is in Suriname. Laat me dat heel nuchter bekijken hoor. Los van de mensen die andere bedoeling hebben. Bedoelingen. Maar de maas aan Elukas aan nuchter en objectief. Ik denk niet dat er mensen zijn die de nuchtere mensen en de objectieve mensen gaan niet zeggen, Simons moet weg. Dat gaan ze niet zeggen. Want, hoezo, Simons moet weg. Na een jaar. En zeker als je let op wat je hebt overgenomen, dan kan je niet zeggen, je krijgt een dikke 2 of je krijgt een 3. Want geloof me, we hebben situaties gehad, en ik ga dit herhalen, we hebben momenten gehad waarbij we, dames en heren, ik zelf hoor, ik sprong op midden in de nacht om tegen die vrouw te zeggen, we zijn laat, waarom heb je me niet wakker gemaakt? En ze keek me aan, zei, wat is er met jou aan de hand? Het is pas, het is 3 uur, wat is er? En ik keek naar mijn pink, ik dacht, moeten we niet gaan stemmen? Dus Ik ben wak dat moment om te gaan stemmen, dames en heren, om af te komen van wat hier zich het bestuur van Suriname noemde. Isabi, los van het feit dat we hebben situaties gehad is in het land, we hebben enorme stakingen gehad, stakingen en protesten die behoorlijk uit de hand gelopen zijn. Isabi, maar vernietig winkel, je weet hoe erg de handelaren dat gevonden hebben, de Malé om in schade. Ik heb het over 17 februari, een paar jaar terug. We hadden een heel arrogant bestuur. De man bij Mancharu kon tot rust en tegen de man bij Jutu op. De man bij irriteer Uno. Hun gedrag, dames en heren, was oppermachtig. Zodat de man bij vierde en zeven. Ze konden maken en breken. Je kon niet praten. Wij zijn geweest vandaag de straat op geweest. Om mensen te vragen naar hun mening. En ik denk dat de mensen gewoon eerlijk hun mening gegeven hebben zonder rekening te houden van Migado, Simon Sowraak en Simon Sosrotonu. Je moest durven om gewoon zo vrij pierborsel je mening te geven. Als je te scherp was, dames en heren, ja, dan de mensen kon ik je of de mensen in Kari, Frida Bakanna, om je op te sluiten vrijdag, zaterdag, zondag. Megiteka skreki en daarna ga je een toontje lager zingen. Dat is in sommige gevallen heeft het gewerkt bij sommige mensen. Bij ons hebben ze het niet geprobeerd, want ik denk dat ze rekening hebben gehouden met het feit. Amana Mediamang, dus kunnen weer aan mijn straat. Maar geloof me, de man bij Sita Loer van wanneer gaat deze jongen in de fout om iets te zeggen, om eventuele maatregelen te treffen. De mannen waren constant op de loer daar op het kabinet. Dat was niet goed. Het was niet goed. Sorry, de vorige president wist niet om te gaan met de macht. En toen hij de macht niet meer had, is hij gaan beseffen van, hey Arkino, ik heb het verkeerd aangepakt. En hij is niet eens zo dapper geweest om naar zichzelf te kijken. Hij begon anderen de schuld te geven van, ja, ik zat in een coalitie en ik moest rekening houden, bla bla bla. Maar goed. Laten we niet te veel over de man praten, want dan zou je dingen moeten zeggen die misschien pijnlijk zijn, Isabi. Maar laten we het houden op het feit dat hij dat land absoluut niet op een correcte wijze heeft weten te leiden. De manier waarop hij is omgegaan met de instituten. Hij heeft zelf de huidige PG nu in deze positie gebracht dat sommige mensen haar ook niet meer vertrouwen. Hij heeft op vaker allerlei ondoordachte uitspraken gedaan over opdrachtgegeven links en opdrachtgegeven rechts. Dus op een gegeven moment, we balen van Sani in een coalitie waarbij op een gegeven moment je afvroeg van Migado, VP tak A, president tak B, de mannen verwijten elkaar openlijk in de media om daarna elkaar brassas te komen geven. Dus de man be confused uno. Dus we hebben uitgekeken naar het moment om af te rekenen met dat bestuur. En dat is gedaan. Dus dan komt er een nieuwe regering onder leiding van mevrouw Simons. En dat heb je natuurlijk niet makkelijk. Je hebt het natuurlijk niet makkelijk als regering. En je moet je uiterste best doen om de dingen neer te zetten die je dus hebt beloofd. En die mannen hebben gezegd, Kenka systeem. Sambi heeft NPS, die dingen liggen op elkaar. Kinky als systeem en Anjon Passi, denk ik hoor. Was dat het? Anjon Passi. NPS had ook iets met Kinky. En de vraag is, wij hebben de mensen gevraagd op straat. Isabi, heb je werkelijk in het afgelopen jaar ervaren dat Asan Kinky, sommige mensen, en dat zeg ik nu, gaan misschien zeggen, ik heb het niet over de mensen die we gesproken hebben, maar als ik nu die vraag aan jou zou stellen, ga je zeggen, ja, kan de was aan Kenki, maar of je beoordeeld was dan niet in omloko alleen in je directe omgeving, want if de asfalterie straat, die moet je niet zeggen van, ja, ik ben daarmee zo tevreden, door te zeggen dat het goed gaat in het land, je moet naar het algemeen plaatje kijken. Dus, en andere mensen gaan natuurlijk zeggen, het zal niet makkelijk zijn om in een jaar die troep op te ruimen, dus ik denk dat ze een begin gemaakt hebben. Die regering die zit eraan met, of er is een coalitie, Dus het is niet makkelijk om de zaak gelijk in een bepaalde richting te duwen. Je zal moeten afstemmen met jouw partners. En op sommige momenten, dames en heren, dan lijkt het wel op alsof een voortzetting van die vorige regering. Want je zit met de ABOP die constant klaagt. Die voorzitter van de ABOP die is constant aan het klagen in de media. Isabi, en soms vraag ik me af, maar is er wel afstemming onderling? Overigens zei hij zelf dat hij na 16, dat we dus na 16 van hem zouden horen. Wat gebeurt er? Gaat hij na 16 uit die regering? Ik denk niet hoor dat Brunswijk uit die regering stapt. Hij heeft het te goed. Isabi, dus dat zijn alleen maar bluffpraatjes. De man zal rustig in die regering zitten. Zijn mensen zijn geaccommodeerd. Zo gaat dat in de politiek. Je denkt toch niet dat al de mensen die directeur zijn en die dus lid zijn van het bestuur van die partij en deel uitmaken van de kaders, dat die mensen, dames en heren, willen afstappen van het leven welke ze dus nu leiden. Dus iedereen die nu in die regering zit, zit lekker en wil lekker in die regering blijven tot 5 jaren. En daarna zien ze wel. Dus allerlei bluffpraatjes moeten geen indruk op je maken. Maar die president, die zit eraan. Ik zal nog geen... Mijn eigen mening heb ik natuurlijk ook en moet droppen ook toe. Maar momeki arkidesma santakina strati. Maar ook toen mieren tak tiremanting jamal takanga tu politiek man. Van de twee grootste fracties. Ik wil dat ook weer laten horen. Meneer Wang van de VHP. En meneer Marengo van de NDP. Dat naar de tomorrow biggie fractie. Nono de in Nationale Assemblée. Je mag erop reageren door je mening te sturen in de app of in de live. En laten we die onbehoorlijk blijven. We hoeven niet met elkaar eens te zijn over alles. Toch, we hoeven niet met elkaar eens te zijn over alles. Maar laten we wel tenminste luisteren naar elkaar. Dat is belangrijk. Isabi, ook al is het geen gezegd woord. Ook al is het voor jou niet interessant. Ik stel voor dat je dus rustig gaat luisteren daar. Wat er wordt gezegd. Wang gaat voor de eerste keer hier praten. Hij is lid van DNA. Is zijn tweede termijn. Want hij zat er eerder. Kijk hem hier. Hij heet Shuangru Wang. Fractielid VHP. We hebben hem gevraagd naar zijn mening. 1 jaar regering Simons. Let wel als aan naar Simons. Want jarenlang hebben we het verkeerd gezegd. Regering Venetiaan Sarju en Venetiaan Adjoja. Asana bij de regering Venetiaan. Punt. Isabi, het is ook niet geweest de regering Weidenbos-Rakishun. Het is gewoon de regering Weidenbos. Punt. Het is ook niet geweest de regering Bouderse Amarali of Bouderse Adin. Het is gewoon de regering Bouderse. Punt. En nu is het ook niet de regering Simons Rusland. Het is de regering Simons. Punt. Zhang Ru Wang van de VHP. Zhang Ru Wang van de VHP. Evalueert 1 jaar regering Simons.
1: Ik geef de regering onvoldoende. Omdat ik de beloofde verbetering nog onvoldoende zichtbaar zie in het dagelijks leven van de Surinaamse bevolking. En de burgers verwachten eigenlijk echt wel resultaten en geen mooie woorden. Tijdens de verkiezing wordt er gezegd Kinkia systeem en nieuw passie en noem maar op. Maar na 1 jaar regeren hebben we eigenlijk niks gemerkt. Alles gaat gewoon door op beleid eigenlijk van de vorige regering. Er is niks veranderd.
2: Op welke gebieden hebt u vooruitgang gezien, heer Wang?
1: Ik heb op geen enkel gebied vooruitgang gezien. Eerlijk.
2: En waaraan moet de regering beter gaan werken?
1: Ik denk dat de regering op een aantal gebieden moet de regering beter gaan werken. Als ik nu een paar moet noemen, dan zou ik zeker noemen de veiligheid. onderwijs, basiszorg. Die zijn de fundamentele zaken van de samenleving die geregeld moeten worden. Maar ook de burger voelt weinig verbeteringen. Ook gebrek aan snelheid in de uitvoering. Dat zien we nog steeds, dat het heel traag gaat. Onvoldoende transparantie en verantwoording. We praten over economische groei, maar het is niet merkbaar in de portemonnee van de samenleving. We praten over, we willen productie en ondernemerschap stimuleren, maar in de praktijk zien we dat haast niet. Och, dat zijn de enkele punten waarbij ik zeg van nee, de regering kan beter doen.
2: En daarnet sprak u over, u ziet het beleid van de vorige regering. Kunt u dat nader uitleggen?
1: Er wordt geklaagd over werkgroepen. Vroeger werd het genoemd presidentiële commissies. Nu wordt het genoemd werkgroepen. Dus het gaat gewoon door met een andere naam. Er werd geklaagd over de subsidies die werden afgeschaft. Brandstof, energie, et cetera. Maar deze regering zit al een jaar. Maar het subsidie wordt nog steeds niet gesubsidieerd door de regering. Er werd geklaagd over onderwijs. Maar kijk wat deze regering met onderwijs gedaan heeft. Er werd geklaagd over veiligheid, over basiszorg. Maar eigenlijk dezelfde fouten werden die door de vorige regering werden gemaakt. Gaat gewoon door.
2: Ziet u in de komende jaren dat het beter zal worden?
1: Daarop kan ik geen antwoord geven. Ik zit niet in de regering. Ik zit niet in de uitvoering. Ik kan alleen maar hopen dat de regering beter haar best zal doen voor de komende 4 jaar.
2: En als u kijkt naar het ministerteam, welke ministers doen het volgens u heel erg goed en welke juist niet?
1: Ik heb net de beoordeling gegeven in zijn geheel regeringteam. En daarvoor heb ik een onvoldoende gegeven. Dus ik heb niet over een specifieke minister, maar over de totale regering.
2: Nou, heer Wang, u bent parlementariër. Laten we daar een beetje gaan inzoomen. Hoe ervaart u het nu om in de oppositie te zijn?
1: Het is natuurlijk anders vergeleken met mijn vorige termijn. Want oppositie vergeleken met coalitie is natuurlijk anders. Maar eigenlijk het werk van een parlementslid is namelijk de regering te controleren, te adviseren. En dat doe ik.
2: Vindt u dat u uw werk, dat u genoeg ruimte heeft om uw werk goed uit te voeren? Dat u genoeg controle kan uitvoeren?
1: De wettelijke basis is er wel. Maar praktijk is natuurlijk soms anders. Als we kijken naar de debatten die nu gevoerd worden, ziet u vaak dat er toch wel eens gebeurt dat onze microfoons, met onze bedoel ik dan van de oppositie, worden uitgemaakt. Maar dat hoort wel bij het spel.
2: En hebt u dat wel aangegeven? Hebt u er gewacht van gemaakt?
1: Natuurlijk. Maar het wordt dan nog steeds gedaan omdat je in de oppositie zit. Dat is zo in de praktijk.
2: Ja.
1: Je gaat geen ruimte krijgen om de regering eigenlijk continu aan te vallen. We zijn natuurlijk kritisch, maar we komen ook eigenlijk met voorstellen van zo kunnen we beter doen, En dan zien we dat eigenlijk dat vaak genoeg als we te kritisch zijn, microfoons worden uitgemaakt, ja.
2: Vindt u dat er genoeg openheid van zaken wordt gegeven?
1: Nee, absoluut niet. Als we praten over dat van quick, verdwijnen quick. Als we praten van die dode vissen in het binnenland. Als we praten over eigenlijk over alle agendaspunten van comité-generaal die laatst vorige week werd gehouden. Waarom moet het speciaal in comité-generaal? Heeft de samenleving, heeft de burgers geen recht op transparantie? Mogen zij niet weten wat er aan de hand is? Dus als u praat over transparantie en openheid, dan merk ik niet bij deze regering.
0: En dat zei DNA-lid Wang, maar is niet moeilijk, man. Chuang Ru Wang van de VHP. Mensen, ik wil u vragen, ik heb even een paar comments gepiept. Die moderator gaat je blokken. Dus ik wil je vragen, ik heb je graag aan boord. Maar ik zag een comment waarbij iemand een hoer wordt genoemd. Je zou het niet leuk vinden als je een hoer wordt genoemd. Hoor. Dus nou schreef AUB, schreef dat soort dingen. Ik weet niet wat je geschreven heeft hoor. Dat is een reactie op iemand wordt gewoon een hoer genoemd. En dat wordt meneer Wang ook. Inaf de eenzanger Wang, milde. Iedereen wil de eenzanger Wang. Absoluut niet meer de eenzanger Wang. Isabi, maar onom kos Wang. Ik kan naken. Natuurlijk, we zijn ook geen gomakukus. En Sarasaras, Isabi, even. We kan elleboog even. Isabi dan. Rick Bellingham, we kan kobo even. Boop, boop. Begrijp je? Niet echt wat ik bedoel in een reactie. Ik kan kobo maar in een reactie even. Maar als hij nog grof voelt, dus dwing ons niet om u recht te trekken. In het leger zou je zeggen, recht richten, Isabi. Want het heeft geen zin dat je tamara in een maluku bt moro. Isabi, of je bent geblokt. En mijn taïmine bemoeier, mijn ano, bemiddelaar. Ik heb even gezien en we spraken even kort en moderator me gevraagd van, zeg aan die mensen dat ze zich correct houden. Het kan dat we één missen. Isabi, misschien is het normaal op andere sites hoor, dat mensen allerlei hoer genoemd worden. Maar hier gaan we dat niet accepteren. Dus laten we alsjeblieft. Meneer Beggy, maar in dit geval meneer Beggy wel, want ik wil je niet kwijt. Isabi, en geloof me, als je het niet weghaalt, dat echt dan. Dan molas hij wel, ja, helaas. Dan gaat u niet meer kunnen participeren. En het is geen comment weghalen, het is u weghalen. En een comment naar Judopuru, en een comment van de Dopuru. Een moderator heeft de assistente, die is nog scherper. En dat nog gelijk blok weg, wissen weg. Boop. Dus, iemand zegt, Wang. je kan scherp zijn, maar niet zwaar beledigend. Dus ik wil je gewoon vragen om daar gewoon op te letten. En dan blijft dat feestje gezellig. Die baganatorie blijft gezellig, Isabi. Meneer Wang is van de VAP. Je weet, iedereen praat hier. We hebben ook gesproken tot Jamal heeft ook gesproken tot een andere DNA-lid. Meneer Michael Marengo. Amalis naf NDP. Look aan, ja. Michael Marengo van de NDP. En Marengo, 1 jaar regering. 1 jaar regering, Simons. Wat zegt Marengo? Let's go. En het rijmt ook nog. Marengo, let's go.
3: 1 jaar regering, Simons Rusland. Wat duidelijk is, is dat er rust is in Suriname. Er is vertrouwen in deze regering. Wat belangrijke zaken die hebben intussen plaatsgevonden. om bijvoorbeeld die koers stabiel te houden. U weet, als die koers gaat fluctueren, gaat bewegen dan. Bewegen alles in het land. Maar ik moet wel aangeven dat de samenleving dus nu actie verwacht na een jaar. Want alle ministeries hebben de ruimte gehad voor een evaluatieperiode. En na evaluatie dan moet je rapporteren. En dan moeten er nu uiteindelijk acties komen dat de samenleving ook in hun zak kan gaan voelen dat er een verlichting komt, dat er een vooruitgang komt. Maar het ziet er niet slecht uit. Het kan beter. En iets waarover ik eigenlijk niet wilde praten, maar het houdt iedereen bezig, zijn de actuele zaken die gebeuren binnen Suriname. Lijkt een beetje wat betreft veiligheid. De burgers zijn bezorgd. Suriname zijn bezorgd. Dus als parlementariër vind ik een betere aanpak en meer duidelijkheid, transparantie naar die samenleving toe. Maar het zit er goed uit.
2: Durft u de regering een voldoende te geven voor het eerste jaar?
3: Een voldoende ja, maar randje kantje. Ik zou het houden op een 5,5, 5,5. Omdat u moet rekening houden, ook bij de ministers. Vandaar dat ik ze niet echt kon beoordelen. Die begroting die is pas een week of twee geleden aangenomen. En het zou niet eerlijk zijn om te beoordelen op basis van hun werkzaamheden. Terwijl ze in feite niet de middelen gehad hebben om te kunnen werken. Dus geef ik ze dan een 5,5. Ik heb wel op beleidsgebieden wat veranderingen gezien. Er is heel veel veranderd. Dus ik neem wel aan dat het beter komt.
2: En ik weet, in de campagneperiode werd er veelal gesproken over kinky-assysteem. Hebt u daarvan iets gemerkt?
3: Ja, zeker. Zeker. Kijk, het feit dat burgers eigenlijk, om te beginnen, die dingen die ons bezig hielden, dat je bang moest zijn om te praten, toch? Want je werd de bak ingegooid en noem maar op. Dat is gelijk veranderd, dat hebben we niet meer. Dus iedereen vraagt zich af, of niet, let erop, dat we plotseling zijn gaan van eigenlijk een gesloten mond naar een vrije samenleving, iedereen kan praten. En dat geeft je de ruimte eigenlijk om kritisch te zijn, waardoor je de regering kan afdwingen om transparant te zijn, om verslag te doen, om te rapporteren van hoe of wat. Heel veel werkzaamheden, als ik kijk naar civiel technische zaken binnen het land, dan zie je nu dat er overal in Suriname gewerkt wordt. Of vanuit OW, of vanuit LVV, wegenautoriteiten. Dus de burgers zien die bewegingen wel. En ik moet u zeggen, als we die richting waren gebleven, hadden we een probleem. Dus bepaalde mensen hebben andere verwachtingen. Maar je moet beginnen bij de kleine dingen. Die grote dingen gaan nog wat tijd nemen. Maar als je bij de kleinste zaken al een verandering kan zien, dan kan je gewoon kinkiekba, dan een systeem kinky. If je maakt een som en bij het begin iemand van een min of een plus verkeerd, dan antwoord foutbaar. Dus om bij het begin te beginnen, zijn de meest belangrijke en kleine zaken al veranderd. Dus het moet wel goed komen met Suriname, ja.
2: En los van het economisch gedeelte, op welke andere gebieden wilt u, althans zegt u van, er moet wat meer vooruit gaan komen? Op welke andere gebieden?
3: Eigenlijk hetgeen ik wil aanhalen is die woningnood die er heerst in Suriname. Er is wel actie gekomen met twee projecten die ik heb gezien. Maar ik denk toch dat we ook die optie moeten gaan zoeken. De optie is er wel via AHP en via bouwfonds. Maar het is nog niet duidelijk voor de burgers. Tenminste voor een groot deel van de burgers hoe daarvoor aan aanmerking te komen. En één belangrijk ding, we praten altijd over grond. Ik moet u zeggen, heel veel Surinamers lopen rond met een grondbeschikking dat eigenlijk niets voorstelt voor ze. Of ze hebben een beschikking waar ze het terrein nooit zullen kunnen bereiken of kunnen bereiken, of ergens in een swamp. Begrijp je, het is niet prettig voor de mensen. Het maakt ze onzeker, het maakt ze emotioneel. En ik mag u zeggen, heel veel mensen willen het land verlaten het land al, omdat ze geen toekomst zien. Alhoewel ze houden van hun land, maar als ik er rekening mee, dit is maar naar je toekomst. En dan, een van die zaken die ook belangrijk is, is onderwijs. Wanneer je kinderen naar school stuurt, moet je voor ze kunnen plannen. Ze moeten een toekomst kunnen zien, na stap 1, volgt 2, 3, 4. Maar de laatste jaren, het is tot nu toe een wankel eten, onderwijs, ook bij de leerkrachtenonderwijs, eerlijk gezegd, is onzeker. De ouders zijn bang. Ze zien bijna geen toekomst voor hun kinderen, waardoor ze die zaken, huisvesting, economische situatie, lange onderwijs, die zaken dwingt ze dus om het land te verlaten voor zoeken naar buitenland. Dus los van economie, dan onderwijs, naar huisvesting, agrontori, zijn belangrijke zaken zo check. En niet te vergeten, aan gezondheidszorg. Je praat tot mensen en de meidtak boy bijna in om sikina kontra je visikio de dere. Dat is heel erg zwaar om aan te horen. Maar wanneer men je uitlegt wat ze meemaken op de RGD-polis of bij het ziekenhuis, dan zie je dat we nog een achterstand hebben. Mijn citaat aan minister die zei met moeite hoe pot als een knappen, maar dat gaat nog even duren, denk ik. Je moet rekening houden. Ik vind dat we een panja, dik ding voor lap in Kiskawang. Dus die zaken zijn heel erg belangrijk en het houdt de Surinamers wel bezig.
2: Aan het begin van dit gesprek sprak u over er is rust gekomen. Wat bedoelt u met rust?
3: Daarmee bedoel ik rust en geloof Bribi in de regering. Tja Bribi, dat was aan ook een boom. Dan komt er een stukje geruststelling. Dus die samenleving is niet meer zo woedend. Jugu en Noorwego Dede. We hebben een achterstand, maar er is wel geloof dat het goed kan komen, waardoor er wat rust is. En ik moet eerlijk zeggen, de regering heeft de ruimte, krijgt de ruimte van de gemeenschap. Dus ik wil ze daarom oproepen voor de migrant naar de ruimte, de gemeenschap en die ding. Maar om het werkelijk goed te maken voor de mensen. Abribi de in een president, die zien een vicepresident in een regering. Dus met de gebruik aan rust, dan abribi aan ruimte, ze denken ze van gemeenschap om hun best te doen dat het beter wordt voor Suriname.
2: Kijken we dan naar uw werk in de Nationale Assemblée. Hoe hebt u dat ervaren?
3: Als nieuwkomer in het parlement moet ik zeggen, je komt pas in dat ding en ik heb meer zitten waarnemen. Kijken hoe het gaat de eerste 2-3 maanden. Om het ding goed te begrijpen, de orde vooral. Want je moet ook meer gaan lezen, meer gaan studeren. En daarna vond ik wel dat ik ready was om goed te participeren aan de debatten en de onderwerpen, de wetten die we moeten behandelen. En ik moet u zeggen, het is een zeer uitdagende job. Als je het goed wil doen als parlementariër, dan moet je veel gaan lezen, veel studeren, voorbereiden, vinden wat ik lolo's aan dat ben. Maar ook veldonderzoek is belangrijk, want dat gaat dan bijdragen aan wat je gaat toevoegen aan die wetswijzigingen die er gaan komen. Toch, in Sapsheb zijn naar veld, Fukang, Kinka, Sandape, Fusap, Sambunga gemeenschap, Sambunga samenleving. Anders ga je maar testemuur door de opie Anudakba en daar ben je parlementariër. Dat moeten we niet hebben. Dus als je het goed wil doen, ga je veel moeten leren, veel moeten lezen, studeren en ook wat eigen onderzoek om goed te kunnen participeren bij de debatten. En ik denk dat ik als nieuwkomer wel dat punt aan het bereikt. Aan orde, mee begrepen, mankba. Ik ga altijd fouten maken in ik Baleri. Maar ik ben intussen al enkele maanden ready. En ik lever mijn bijdrage nu op een hoger niveau in het parlement. En ik denk dat ik de komende tijden ook veel meer zal gaan betekenen. En dat men ook veel meer van mij zal gaan horen.
2: Als we kijken naar een van uw taken, controle uitvoeren. Vindt u dat de regering voldoende transparant is?
3: Voldoende zou ik niet zeggen. Persoonlijk vind ik dat de regering meer informatie moet geven en ook vooral sneller informatie moet geven. Kijk, bepaalde zaken, het kan niet zo zijn dat de hele gemeenschap praat over het onderwerp en er komt maar nog geen informatie vanuit de officiële instantie zelf. Bijna geeft lekkers informatie dat op straat allemaal sabi maar ministerie no sabi. Dat komt een beetje lastig over bij de samenleving. Het komt een beetje over alsof men niet transparant is. Maar ik denk dat men dus moet gaan werken aan de snelheid van die informatie. Want als het al een maand besproken is en dan kom je met een verklaring, dan ben je nagels aan op zin moro. En social media moeten we niet onderschatten. Die instanties, meestal zeggen ze ja, het is geen officieel kanaal. Maar er komt wel officieel nieuws daar. Informatie komt wel, dus gebruik dat eigenlijk om je werk te doen. Dus ik denk dat die transparantie deed, maar ze moeten wel op een hoger tempo komen met die informatie. om die samenleving te dienen. Dat is maar zat, oké, dat meer voor een ministeries revie. Want als je dat niet doet, laat je dan ruimte voor verkeerde informatie. En je weet, verkeerde informatie gaat heel snel. Dus ik denk dat het daaraan ligt.
0: Michael Marengo van de NDP. Eigenlijk de maf NDP moest zakken. A papa jama die zie. Niet negatief bedoeld hoor. Positief. Want ik denk dat hij... ik luisterde vanmorgen naar het gesprek. Ik denk dat hij wel potentie heeft hoor. En ik denk dat ik... Marengo Ogro. Trouwens, hij zegt het zelf. Hou me in de gaten de komende periode. Voor een nieuwkomer vind ik hem vlot. Vergeleken met toen hij pas begon. Hey, ik zie dat ding in beeld. Hoe komt dat? Dus Marengo heeft potentie. Ik denk dat... hij is van Palano of is hij van Coroni? Flinke jongen. En kijk, ik vind hem ook eerlijk. Want hij is niet komen zeggen... Ik geef de regering een 7 of een 8. Ik geef ze een 5,5. Dus eigenlijk de regering die nog een fase peerde, maar moest doen de uiterste best om het, om dat ik van jullie bal ook. Je moet je ballen zweten, Isabi, om aan boord te blijven. Maar goed, Marengo, big up voor zijn groei als nieuwkomer. Mensen, ik heb wat beelden voor u. We gaan even in het archief. Volgens mij draaien de interview zo doen in een foto die de man ding. We gaan even in het archief. Een jaar terug bij de inauguratie. We hebben de gewezen VP. Laten we beginnen met de gewezen VP. Wat moet ik hier doen, papa?
4: Yes.
0: Check voor ons als we geluid hebben voor de mensen die luisteren. Vooral, je weet, Minami luisteraars. Vooral de luisteraars. Die gaan natuurlijk niet kunnen zien, maar ze gaan het wel kunnen horen. Let's go.
5: De heer Brunswijk.
6: Met alle genoegen draag ik over.
7: Met welk gevoel heb je afgesloten?
6: Ja, met een goed gevoel. Gevoel dat de regering zat toch in Brunswijk 5 jaar hebben volgehouden. En dat het Suriname, dus, dat land gestabiliseerd is. En dat met alle genoegen dragen over dat andere Surinamers dat kan verder brengen.
7: Hoe tevreden met het werk dat u...
8: Over 5 jaar gehaald.
6: Wat zeg je?
8: Welke les heeft u de afgelopen...
6: Nou, les dat je moet goed kunnen plannen. En dat je strategisch moet die uitvoering moeten doen.
7: Wat geeft u mevrouw Simons mee?
6: Nou, dat zou ik kunnen zeggen. In ieder geval, ik wens haar alleen maar succes toe.
7: En als we het hebben over het binnenland, wat gaat u nog meer willen doen voor het binnenland?
6: Ik kan niks willen doen. De regering gaat doen. Wat zou ik willen doen?
7: Zit in die regering.
6: Ik kan nu me inzetten om de Surinaamse volk daar goed te vertegenwoordigen in het parlement.
7: Op welke manier gaat u ondersteunen?
6: Nou, natuurlijk om de regering kritisch te volgen en alle bijdrage die ik kan leveren, te leveren. Yes?
7: Oké.
0: Okay. Ja. Eigenlijk had hij moeten zeggen, mijn bijdrage is de buitenlanders verjagen uit het gebied. Natuurlijk dat hij dat dadelijk, want het was Spandiana. Dat was de gewezen, hij kwam aan toen, een jaar terug. Dat is de aankomst van de mensen. Dat hebben wij u nooit eerder laten zien. Interessant, het voert ons even terug no? naar dat moment. We kijken terug. Hij is niet meer in ons midden. Naar Salibide. Maar nu kijken we naar de aankomst van. Let's go.
9: Bent u gestemd? Nou, in ieder geval, we hebben ervoor gezorgd dat de afgelopen periode er een goede voorbereiding is geweest. Van de overdracht. Er is een transitietraject uitgezet. Er is transitieoverleg geweest. Er zijn verschillende momenten van overleg geweest. Voor een goed doen verlopen van de overdracht. Ik denk dat het de eerste keer is dat de president en de inkoming zo vaak met elkaar gezeten hebben. Met de vicepresident, de ministers vanaf gisteren. De incoming ministers, met de outgoing ministers. Ik denk dat het een goede overdracht is waarbij alle beleidsdocumenten zijn overgedragen. Dat we als land goed voorbereid zijn op het doen intreden van een nieuwe regering. En we wensen de nieuwe regering, de president, vicepresident en regering veel succes.
4: Met welk gevoel draagt u over?
9: Met goed gevoel dat de democratie in ieder geval in al haar vormen stand gehouden heeft. Ja. Dat we binnen de constitutionele regels alles afgehandeld hebben. En dat is wat de kracht is van het land. Dat we door moeten gaan om de natie Suriname te versterken, de eenheid te versterken en liefde te geven aan elkaar. Mag ik even? Ja.
4: Okay. Een beetje emotioneel?
9: Nou, emotie is er altijd, maar het gaat om de ratio, focus en zorg dragen dat alles goed verloopt.
4: Heeft u kunnen genieten? Op het moment gaat om te genieten van het president.
9: Nee. Het gaat niet om genieten, het gaat om dienen, het gaat om werken. Maar allemaal groeten. Kom ik in de spouw, Dino. Kom ik in de spouw, Dino.

0: Ja, oké, dat is duidelijk. Hé, maar zo was Stella vraag, joh. Jullie kunnen genieten van het presidentschap. Dat was gewezen president Santokki. Bij aankomst. We kijken dus nu naar de aankomst van de president-elect. Een jaar terug, 16 juli. Let's go.
1: Simons, de deur is open gedaan en ze start eruit.
2: En
1: de eerste.
2: Mevrouw Simons.
1: Ja, en als we kijken naar het werk dat u gaat uitzetten, hoe zwaar denkt u dat het zal zijn voor u?
3: Het zal niet makkelijk zijn, maar in mijn leven heb ik veel dingen gedaan die ik niet makkelijk vond.
1: We horen van heel veel mensen, vooral van de vrouw, dat u een daadkrachtige vrouw bent. U staat, u doet, u zegt wat u gaat doen en u doet het werkelijk. Is dat iets dat moet bijblijven bij u als ze zijn vrouw of bij de gemeenschap?
3: Ik zal mezelf blijven, u kent me. Ik ben niet nieuw.
4: Bent u tevreden met de manier van overdracht?
0: Nou, dat is vrij kort. Ik had dacht dat het langer was. Nou, iemand zegt, delete alle de video die ze hebben. Nou man, dat zou hier erg verstandig zijn. Dus dan is hier naar archief. Je zegt delete wanneer je na 15 jaar, als we er nog zijn, ernaar gaat kijken, ga je zelf schrikken. Kies Grosjing. Goed, we hebben het anders gedaan in plaats van Mix Mabel. De man gaat foto de man parkeren wagi. En de man kooi die dwars door haar hier foto. En de man actie want toesma. We gaan het 2 dagen doen. Want hoeveel mensen heb je gesproken? Dat is Epsami, joh. Bij mij karama limbo. Jamal, hoeveel mensen heb je gesproken? 70 nog? We gaan vandaag een paar mensen laten horen. En morgen weer. Nou, uw aandacht daarvoor. En we gaan rustig luisteren naar de meningen van de mensen over 1 jaar regering. 1 jaar regering Simons.
2: Ik moet een regering is van cijfer, regering Simons. Welk cijfer zou je ze geven en waarom?
5: We moeten jongens 6,5 jaar rieden. Ze doen hun best, maar Rommel Santa, de Tik Abra, vergt tijd om het goed te laten doorstromen. En dat beseft de gemeenschap nog niet. En ik kijk tegen dat direct Bram, als het nog goed is. Dat Surinamers normaal zo zijn dat hij. Je moet rustig wachten. Die afro ating. Mek adweer ook op boem. Ook op boem. Misschien heb je hier. Nu kom je nou echt zo dat hij. Maar echt zo dat hij. Mek is steun. En mensen doen boycott. Maar men is bang. Die afro in tem. Als het boem boem zijn niet. Dat ook 1 tot 2 jaar. Dat denk ik dat. Hoe blom hoor of rij. En Strana man. No man. Wacht, ze zijn ongeduldig. Als ze niet afgeduld, ik heb maar weer ook een boel rommel als wat ik. Abraham heeft ook begrepen te doen, dat was dus veel erger. Wat ik daar vroeg naar bemoren. De tijd laat ze alles rustig op orde zetten. Ja. Dat denk ik dat het lukt.
2: Okay.
5: Voor mij wel hoor.
2: Yes.
5: Dat met jou had 6,5 voor met 7 jaar. Wat met je naar Jenny toe?
2: Ja.
5: Meneer Lasbribi in Jenny.
2: 1 jaar regering Simons, zijn uw verwachtingen uitgekomen?
6: Eigenlijk niet. Omdat, kijk, volgens mij zoekt men oplossingen te ver en te diep. Toen die mensen thuis kwamen, toch? In de verkiezingstijd, hebben ze het publiek hier wat beloofd. Onafbo osso, denafbo noa osso. Gides mago noa jari. Is dat bidok? Als je een vrouw zei, zei eisje of zuurgoed, afrojaar, of een vrouw zijn als schoonmaakster. Als je een vrouw een jari, toch? Binnen 2 jaar die afro bouwen, of zo. Je weet dat, minotegi, fama opbouwen, wist na, anodewa, fela.
7: Maar nu wel eens maar de trauma is dan bijna aan de beurt, dus mijn sribi. Sabi sanego, maar sanego. Je hebt trauma, niet persoonlijk. Ik kan nu in mijn telefoon gaan, dan kan ik je wezen dat mijn oudste die nummer, administratiedienst, dat is wanneer je aanvraag gaat doen voor een perceel. De oudste die ik hier heb, is 30 jaar. Kan je voorstellen? Ik snap op mijn man kan ook zo min af tegen je, want je ziet vader mij wat kan verkiezen. Wie zijn jou in een broek op potje? Een broek op toiletpot. Dus mij kon de nyanang zo zo voor u kan. Stem je dan voor de door op de door. Want dan die... Dat is het. Maar minder de tevreden, echt ja. Maar natuurlijk wordt er gewerkt. Maar je hebt mensen zoals ik die ontevreden zijn. Omdat we meer hadden verwacht. We gaan ze ook bouwen. Dat is wel een soort administratieve rompslomp. Voor kan kiezen van grond. Dat tramai kon je zien buitenlander. Kon de vent grond. De vent roko. De vent die ze nooit te terminatie. Ja, te unusran man bijvoorbeeld. Ik was Francie of Holland. We gaan lukken voor beter. Dus ik was niet zien abrasion kon je. Naar beter. Ik kon lukken toe. Maar die grappen die men hier uithoudt. Kunnen we nergens uithalen hoor. Ino man godo was aan abrasion. Ino zie bordo. Ik kom nog aan man. Maar ino zie man bij alle grap uit. Direct de man. Isabi? Zet een potie. Nou met grap. Ik kon er die zien hoe vrij toen zien. En adjeus lekkie. Nolobus refi, want politiek en met unu taan soort fascinant ons refi. Mij bent takke altijd, kijk ik ben al AUV'er. Mij bent takke altijd tak, wie soort vrouw go potens refi kandidaat die president. Mo stem ja vrouw. Nou ja, ane go, of misschien heeft ze te veel tegenwerking, of misschien heeft ze te veel mensen om zich heen die eigenlijk al besmet zijn. Goed dat ik eens op besmet. Maar mooi hoor het op jou, want is dat niet ook? Ja. Aboom, thanks.
2: In jouw regering, Simons Rusland, je ziet in een systeem.
8: Voorlopig in een syndex, hè. Dat is alles aan. Ik hoop dat ik in de toekomst ga ooit zien waarop het
2: is. Elke minister moet volgens u onmiddellijk weg.
9: Gelijk weg.
2: Aye.
9: Ik denk allemaal.
2: Waarom?
9: En dat we na vertrouwen met Moro. Hoe kan we, joh? Alles aan ego achter. Maar mijn abri bent dat jij niet eten. Dat ook go. Om afgeduld.
2: Hoe ervaart u president Simons tot nu toe?
10: Nou, ze is kalm. Ze doet haar ding. Ze doet haar best. Laten we zeggen, ze doet haar best. Zodat het goed gaat.
2: Ja. Kan het wat beter?
10: Ja, het kan altijd beter. De mens is nooit tevreden. Het kan altijd beter. Maar ze doet het ook beter dan de vorige regering. Of de vorige president.
2: Ziet u een verschil tussen deze en de vorige regering?
11: Ja, 100. 100.
2: Wat soort verschil is je?
11: Verschil, denk ik, de Horoko, de Duasani, Sadem Du, Sade Taki, Asem San Atra regering, betak ook toe. Die nooit den du. De denkwe. Den beloven, ik ben een gepensioneerde. Ik ben een AUV'er. En beloven vanaf die denk ik 5 jaar lang op een manier. Nooit de op een Simons Johan, daar is een volle bij. Ajo no bij.
12: Dat de man winnen. Oh, ik ben gewap dat ik de man ben winnen. Zo leed. Dan mijn body verworpen hier van de regering Santoki. Kom ze. Zo is mijn creëer die.
11: Maar deze man zou ik protesteren nu. Na deze man die ben jang. Als stop toch. Walos bij klagen.

0: Dir.
1: Helemaal niet. Stress, stress niet. Stress, stress niet. Laat mij horen als het goed man. Echt met tegen je. De mij tak hier, de mij tak tak, de mouw doe zo, de mouw doe zo, niks.
0: Ja.
1: Niks wat ik doe. Hoe neem ik ook moeite om te schrijven. Hoe tak ook alibi. Alibi tranga. Ala sandiri. Hossel nego. Alleen achter. Eerlijk. Eerlijk met even.
0: Maar wat vindt u van de regering zelf?
2: Ik kan niks zeggen. Ik kan niks zeggen. Alles is hetzelfde. Wanneer je niet werkt, krijg je niks. Als het is er welke regering dan ook. Als je werkt, krijg je, dan heb je wat. Heb je boven. En als je niet werkt, heb je niks. Okay. Ik zeg van wie al is het welke dan ook om, het is hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Ik zie geen verschil. Want allemaal zijn die important.
0: Heeft de regering meer tijd nodig voor kinkasysteem?
3: Heeft meer tijd nodig, want je systeem tegen. Als je erin hoort, als je een kwak door achteruit, ik zit, ik verkoop zelf iets hier, maar ik zit hetzelfde, ik zit maar. Dat zit, ik zit ook zelf dat ik zit. Ik verkoop alles groot, ik heb zoveel, maar alles blijft op, man. Die mensen hebben geen geld om dingen te kopen, om te eten dan.
0: Noemt u een sterk punt van de regering Simons op?
4: Kom in China zitten. 10 jaar terug, je kan sparen. Nu naar van jou nog toch op toe. En dan zal het. Als zeer, zeer, zeer, zeer slecht. Look, af en toe mijn favoriet. Smane waka. Je bijlai. Na noti. Fusera alleen aan kunst. No, no. Echt hoor. Dit is een keer realiteit. Ik ben een boot op.
0: Ziet u het verschil tussen deze regering en de vorige regering?
5: Het is nog steeds hetzelfde. Regering 1 VAP, regering 2 NDP. Combinatie met de Yorka Supu. Het klopt helemaal niet. Het blijft hetzelfde. En nog steeds is het hetzelfde. U zit hetzelfde hier toch? Het is nog steeds hetzelfde. Dus ik ben niks tegen de regering. De regering is niet bemoeien aan niks. Mijn oma niet lukken, mijn schrijf moro. Mijn oma zei meteen met ik ouwe of verander. Ouwe, jij gaat achteruit. Vroeg of later zullen we een crisisstaking krijgen. Geloof me. Ja, man, zo'n broer. Dat is een atori.
0: Oké, oké.
5: Of je Lucas Assam moet toch beginnen? Dan is je tak next nego. Next nego, mijn brita. Een collega van je SKED. Want een schrijf, ik vier ook toe. Team go pa score bangi no no de. Het gaat met stencils. Alasano, komoro gua lochtu. Luku akurse saka. Maar wat about de prijzen in de winkel? Het gaat omhoog. Maar akurse saka. Maar toch blijft hetzelfde. Ja toch?
0: Ja.
5: Waar of niet waar?
0: Heeft het afgelopen jaar u hoop gegeven voor de komende 4 jaren?
6: Ja, dat zeker weten ja. Wat een. Ik vind dat de regering het goed doet. Maar alleen. Wat die andere partijen betreft, ze zijn niet op één lijn. Snap je wat ik bedoel? Want die meneer Burns wat daar, die stelt ultimatum, is alleen maar nonsens. Laat ze mevrouw Jenny Simons gewoon de ruimte geven om haar werk te doen naar behoren en zo. Dan gaan we zien dat het zelf goed gaat gaan. Dat is mijn mening.
0: 1 jaar regering Simons, zijn uw verwachtingen uitgekomen?
2: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. We blijven wachten. We zitten met voldoening voor de zwakkeren, voor de kinderen, de schoolgaande. En we zien geen vooruitgang. We blijven beloven, net als de vorige regering telkens hebben uitgescholden. Dan moeten ze hun foto nu herstellen.
0: Ja.
2: Ik heb niets meer te zeggen. Maar ze moeten denken hoe ze eten, moeten die kleintjes ook eten.
0: Ziet u een verschil tussen deze regering en de vorige regering?
7: Ik zie een heel groot verschil. Jenny Simons heeft me echt teleurgesteld. We zitten bijna al een jaar. En toch, je wordt hier voor de kek gehouden. Met de man denk ik, met Jenny denk ik, wat de ouders, maar die trouwen die gepensioneerd, dan heb je zo'n money, dat zou wel niet. Hoe leven we?
8: We hebben straks meer reacties. Voor u, we gaan even naar de advertenties. Ik hoop dat het de mannen lukt om voor die tijd zeker nog 4 tot 5 voor ons klaar te maken. En dan Ik denk dat Tamara ook kan gaan door.

0: Tamara, is dit onderwerp nog actueel? Sowieso, we zijn zo terug.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Sepi mi godo.
3: Ja mi lobby, mi popki. Mi sukuru skrati.
2: Shall I send money, Jim? Buy a me benji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
2: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
3: Mi sukuru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
2: Maar verstaan je niet verstaan dat mi no wani?
3: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is het.
2: Isap sang, doe zei wani.
3: Mi popje, a city hè?
2: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
3: Den a euro.
2: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifu.
3: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
2: Nee. It's foot natural. Me want gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chisme euro altijd.
3: Maar dan hoe dan? Laat shellen zijn euro die wala toe. You go taking and you tak give you one doro. Give me no doro.
2: Nog deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa juroso.
3: Zo mij pa juro ne.

0: Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansroep en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen.
1: Dan is het die sweetie bonbon.
0: Voor info, bel 06.

0: 26 Wolfara Orga Segre Eric alias
1: Finter
0: Ospa.
1: Zo, ik lees natuurlijk ook enkele reacties. Goedemiddag, Limbo. Want de 30.000 per maand in het volk, hoezo rust van kiezersvolk? Heeft het kiezersvolk jullie 51 DNA-leden opdracht gegeven voor verhoging? Opdracht gegeven voor verhoging van 130.000 SFD? Foei toch, het kiezersvolk is diep, diep teleurgesteld. Ik ben wel eens met... ik moet aan het begin beginnen. Ze waren niet beter, dus Wang moet liever zijn mond houden. Hij heeft zich versproken door te zeggen, dezelfde fouten maken ze. Dus geeft hij toe dat ze het niet goed deden. Ik ben het wel eens met Marengo over de vrijheid. Als het vroeger was, was ik zeker een van de mensen die opgepakt zou worden. Maar aanpak van sommige dingen laat te lang op zich wachten. 8781482. Missie Kaba zegt dat patiënten niks betalen. Mijn schoonzus heeft 7500 betaald. Anders wordt ze niet geholpen. Limbo aan Dorson, assembleelid, vraag hem wat zijn bemoeienis is met de zaak van de ijsfabriek van Coroni, waarbij hij ook persoonlijk aanwezig was, en de heer Chakot, die daar de zaak draait. Middernacht 12 uur in de avond met leden van en de districtscommissaris. Oké. Doofpot aanpak Mennonieten. Goedemiddag Limbo, positief rust aanpak, asfaltering, brug paracrisis gesteld, stilstaan, geen visiebeleid waar Suriname naartoe gaat. Een dikke onvoldoende, 1 ministerie volksgezondheid, raden en commissarissen worden bewust niet geïnstalleerd, melkpoederaffaire niet onderzocht, nog steeds gaan mensen en baby's dood in AZ, geen nood, we pompen gewoon meer geld. Maar is geld het probleem of de mens? En 2, het ministerie van Onderwijs. Een zeer slappe minister. 1000 blablabla in dure workshops. En structureel niet aan de COVID-leerlingen met een achterstand. Slagingsnormen worden zogenaamd aangepast met lastige gevolgen voor de student. Ziegeval Natin. 3 miljoen salaris PG is niet aangepakt en er zijn juist meer halve miljoen salarissen bijgekomen op kabinet Pres. 4 geen aanpak doofpot gevallen, er zijn juist nieuwe doofpot gevallen. En 5 doofpot rare kindersterfte is er bijgekomen waarbij ouders betrokken zijn. En doofpot met nog niet de AUB meer daadkracht om verdere vernietiging van Suriname door buitenlanders om het te stuiten. Limbo bij Santoki was de mens er voor de economie. Bij Simons is de economie er voor de mens. Wat kan ik koken om met een 1500 SRD per week uit te komen? Dan is het niet alleen voeding, water, toiletpapier en tanken. AUB eerste levensbehoefte. Laat dat AUB haar aandacht hebben. Goedemiddag, Notnokenki. Als een kool nu 330 SRD kost, 10 kousenband, strengetjes 50, wat is dan veranderd? Hoe doen ouders met hun kids? Daarom ben ik geen voorstander van welke verhoging dan ook zonder een stabiele koers. zonder dat de prijzen in de handelszaken onder controle zijn. Die slaan gewoon hoge percentages aan op de oude prijzen. Het is verschrikkelijk, zegt Jos. We lezen, die, iemand zegt, die man zijn buik is vol. Limbo, daarom heeft karma. Oké. Okay. Ik hoop dat je zegt dat Spanje wint, want alles wat je zegt komt niet uit. De regering Simon zit vandaag een jaar. Laat het vandaag een dag van bezinning zijn. Een dag waarop de regering het afgelopen jaar evalueert. Laat men van nu af de slogan van Kinkja Systeem en Anjoen Passie omzetten in daden in de komende periode. Dat is de belofte die men heeft gedaan aan het volk. Wij kijken er naar uit. Rembo zegt niet meer wie de titel gaat winnen, want en dat we het mogen opschrijven. De twee vorige voorspellingen zijn niet uitgekomen, helaas. Het is heel lastig dat er vanaf vorige week geen vuil is opgehaald aan de Frits Groeneveldstraat te morgen stond. Er is inderdaad iets met vuil ophaal, ja. Allereerst wil ik... Oké, dit is niet voor de uitzending. Zometeen meer reacties. Goedemiddag, meneer Adin. Zou AOV op 7000 verhogen? Of naar verhogen? Goedemiddag. Na een jaar moet de zaak niet beter gestuurd worden. Er zijn nog valkuilen. OM moet aangepakt worden zodat men ziet dat corruptie niet betaald. Limbo, het kiezersvolk wacht nog steeds op het wetsvoorstel openbaarheid van bestuur. Wij worden ongeduldig. Limbo, mitaidag minister Sang Erokoino was godo. Mi actie openbaar groen voor ruimwang doet ipi nami abrasi op. Denomang materiaal no de. Mi anga mi buurvrouw spa anu makandra duen srefi. Mi actie van vergunning voor bestraat apresie. Owe no gi unu a vergunning. Acties voor zijde. Na dames ref no sabi. Enbo koluku srefi. Nooit adoro. Sa aiti mong ba. Limbo, het politiekorps is nu meer dan ooit corrupt. Omdat er heel veel criminelen van Jungle Commando zijn geaccommodeerd. Check het. Ik krijg nog een foto. Laten we even kijken hoor, als we meer reacties kunnen krijgen van de reportageploeg. Dan kan ik even swingen van het lezen naar nog een paar mensen zullen we even kort aan het woord laten.
2: Kijk, wat ik heb gezien, ze hebben wel die wegen wel aangepakt, maar voor de rest weet ik niet.
3: We praten over het unicum. Mevrouw Jenny Simons als persoon daar gebleven, maar unicum nou, voor het eerst in nationale geschiedenis ook is zo'n ommekeer in de mannenwereld. Ja toch? Bent u met me eens? Een mannenwereld tegenover een enige vrouw. En dan vind ik het vreselijk gemeen dat we Malik Brunswijk bijvoorbeeld, ja vrouw ondersteuning, om direct daarna te zorgen dat die vrouw ondergaat. Ik had toch niet eens niet zien. Zeiden we, kan maar abba er goed gekoet dat naar een poer is. Als zou het zo zijn dat naar een poer is. Is de vraag die blijft is, van is Nancy doet door het appen. Van is Nancy, zomaar bewapend is Nancy. Van is Nancy, die konden legale gedekte wapens. Die vraag, moet beantwoorden. Oh. Is je destinatie, maar lust destinatie, bagatel. Dus destinatie, ah, nou, een probleem naar Fademan doet doordrapen. De man op verblijf, de man op toestemming voor Tanja. Dus dat moet naar boven komen. Die vrouw heeft voor rust gezorgd. Alles maar de mekwal op Bari, nou, nou. If Chan ben de, ja, de ben je sardine dan aan Lisi. In Wansel. Die vrouw heeft voor rust gezorgd. En op puinhoop, en niet alleen Santoki, meneer. Vanaf de onafhankelijkheid zijn we bezig puinhoop te maken van dit land. En of mevrouw Simons, op wat mening. Voel los akkoord op aan het lukken na 5 jaar is als dom. Never, nooit. Ze heeft meer dan 2 of 3 termijnen nodig. Maar bovenal heeft ze echt mensen nodig die achter de staat met visie. Wat uitspraak voor Bouters is aan de lobby altijd. Durf groot te denken. Dus wat willen wij? Ze moet weg en nadat ze weg is, wie moet komen? Jij, ik? Wie moet komen? En met wat kom je? Af de morgen, grootste slans inkomsten is slecht onderhouden, de belasting. Betalen wij belasting hier? Ontvangen ze belasting? Is de belastingdienst op top? Waarvoor? Dus look nou, ik wil die ouders zo toch? Wat doe je? Je zorgt voor jezelf. Je gaat kletsen, pangen, maar af. Je gaat gewoon posten, ja. Maar je onderhoud voor jou, meneer, dan kan je pakken, je wanker zijn. Naar dingen dekken. Dus we moeten gewoon reëel en eerlijk blijven, toch? Als het mevrouw Simons niet is, wie dan wel? Wat me boeit bij mevrouw Simons is die unicum dat we voor het eerst iets anders hebben dan de mannenwereld. We moeten die vrouw daarin ondersteunen. En dat is waar het om gaat. Daarom ik de Kari Oma, want ze willen die vrouw niet ondersteunen. Dan gaat het niet lukken. En met zo'n pestkop als Brunswijk gaat het zeker niet lukken. Dus wat zijn de minpunten? Volgens mij even filter aan koffie nou. Je ziet ook wel losaatjes nemen. Een minpunt is duidelijk. Men wil die vrouw gewoon weg. Om wie te hebben, om wie te krijgen. Wie moet daar gaan zitten? Het is niet dat ik het voor haar opneem. Maar mijn Nederlander, die 20 jaar ik bij het zijn aan. Wat moet het anders zijn? Chan was toch niet goed? Bouterse was 10 jaar niet goed. Terwijl Bouterse bouw pas aan doen, alles aan, maar toch niet goed. Chan kon wat chen chen. Fabentaken, wat kenkasani, san kenki. Onder Chan zijn er zeker 5000 multimiljonairs erbij gekomen. Auto's, zwaar materieel die ingevoerd zijn via zonder invoerrechten. Waar gaan we naartoe? Moet ik nog meer zeggen? Ik denk dat ik het hierbij laat.
4: Wordt toch niet veel? Next zitten. Allemaal zijn hetzelfde bijna. Ja, ze is bijna hetzelfde. Kijk, een koopraak van de markt. Dat is helemaal gelag. Dat is wel lak. De hele markt is leeg bijna.
5: Je hebt oppositie, je hebt coalitie, toch? En bij daarbij gezegd, kijk, de coalitie is de uiterlijke best. Begrijp je wel? Van de oppositie moet je verwachten, dan ga je tegenwerken. Sowieso, toch? Nee. Luister op. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, ja? Je coalitie... We kijken niet naar jou. We zullen uitdelen. We willen niet weten wat je voorin hebt gedaan. We proberen je feiten te schaffen dat je ons kan begrijpen. Ik wil geen namen noemen, maar je klikkende namen. Eigenlijk je kon ze niet bijschaven. Maar helaas binnenkast, wat ik heb opgemerkt. Ze hebben elkaar kunnen verstaan. Want zo kan het niet verder kunnen gaan.
6: Ja.
5: Ja?
6: Oké.
5: Okay. Want Suriname is geen dwaalhof.
7: Nou, natuurlijk kan een mens nooit tevreden zijn met een ander. Omdat je zelf niet in dezelfde stoel zit om de dingen te doen die je gaat doen of wil doen. Mm-hmm. Dus je kan nooit volop tevreden zijn.
6: Ja. Maar?
7: Ik heb geen maar.
6: Geen maar.
7: Nee. Ik zeg, je kan nooit tevreden zijn met iets wat je niet zelf kan doen.
6: Ja.
7: Zo, dat is een heel mooie vraag. Nou, wat ik wel voel, zie, is dat ze allemaal hun uiterste best doen om het goed te doen.
3: Wat fout is gegaan, weet ik niet. Maar ze proberen hun best te doen om het goed te doen. Beter misschien wel. Maar ik kan niemand aanwijzen, anders doe je de rest tekort.
8: Ik bemoei niet met een politiek en ik wil niet over de regering praten. Ja, dat is het.
9: Oei.
10: Waarom?
9: Hij is een beste dan van Hogere Straat. Ja.
10: Oké.
11: Nog een half ding.
12: Met missie zijn verzet, met missie zijn gebeurd toch.
1: Zo, we hebben enkele van de reacties wederom laten horen. Morgen laat ik u weer die namers horen die we dus hebben aangeschoten, hebben gesproken, beter gezegd, vanmorgen in de binnenstad van Paramaribo. Er is nog BT, we zijn zometeen, hebben we nog een drietal advertenties. En daarna ga ik u een ander heel interessant ding, een interessante discussie laten horen. Saïd Pleino heeft alles te maken met dat van de buitenlanders. We gaan niet zeggen de Chinezen, want ik vind dat niet correct. De buitenlanders, die dat van het binnenland, waarbij meneer Brunswijk zich ook heeft gepresenteerd als te zijn de man die de doorbraak gebracht heeft. Tot zo in een moment.
13: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Regeling. Waardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
14: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken we de verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
15: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
16: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
17: Jawel.
15: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs, ontvang hen en werk mee, want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
18: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time. Alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: De lezing.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Zo, dan ben ik terug. Mensen, ik laat u horen uit de Nationale Assemblée een interessante discussie. Volgamang, bijna al de leden hebben hun mondje geroerd. Dat heeft te maken met de buitenlanders met wapens. Sanko in een gebied voor. Oeshi ook toe aan 1-2 tussen mevrouw. Dus die met Arka een interview van mevrouw. Weet ze ook alweer. Ik dacht. Bijna mijn dag die nota. Ik heb nog gisteren afgedraaid. Dacht ik van. Ja. Goed gemeend, goed bedoeld. Maar je kan er zo doorheen prikken. Want de volgende dag, of misschien dezelfde dag, zagen we meneer Brunswijk. Dus 1-2 mag play. Ik bedoel, 1-2 lijn naar politiek. Maar niemand moet ons ook zeggen dat we dat niet mogen aangeven. Isabi. Maar goed, de situatie is daar. En we maken Arkino uit de Nationale Assemblée de discussie onder leiding van Ashwin Adin, die dus hierover gevoerd is. En dat wordt een nogal interessante discussie. Ik vraag uw aandacht ervoor.
2: Voorzitter, we hebben de minister van Juspol gehoord met betrekking tot de Kubanen. We hebben hier gehoord, voorzitter, met betrekking tot de Mennonieten. We zijn niet eens genoegzaam geïnformeerd. We weten niet eens nog wat de zaken zijn met betrekking tot Mennonieten. En dan hebben we weer de case, voorzitter, met betrekking tot de Chinezen, voorzitter. En ik ben heel serieus hierover. En ik vraag aan de regering, met name de minister, en alle andere ministeries die hiermee belast zijn. Wat is het vreemdelingenbeleid, voorzitter? Ik heb laatst gevraagd over een ontmoedigingsbeleid. Heeft de regering al daarover nagedacht? Voorzitter, wat is het toelatingsbeleid van de vreemdelingen, voorzitter? Minister, ik wil graag weten, hoe komt het dat er zoveel vreemdelingen zo snel vergunningen krijgen? Betekent het, voorzitter, als we het hele proces bekijken, betekent dat er ergens corruptie plaatsvindt? En ik vraag aan de minister of dat zo is. Want ik hoor in de wandelgang dat mensen voor 2000 US, hoeveel US dollars, voorzitter, en gewone vergunning kunnen krijgen. En dit is niet van nu. Al 10 jaren is dit gaande. Minister, gaat u dit aanpakken, ja of nee? Voorzitter, we zien, voorzitter, dat de vreemdelingen in op onze arbeidsmarkt. We zien, voorzitter, laatst in Noord zag ik daar ook vreemdelingen die als zwervers rondlopen. Vreemdelingen in ons binnenland, voorzitter. Dit is tegen de grondwet waarbij de staat het grondgebied niet mag ontvreemden. Wat gebeurt er, voorzitter? Ik wil graag meer antwoorden hierop, voorzitter. En ook met betrekking tot de vissterfte.
3: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben de informatie gehad en we hebben geluisterd naar, we hebben een communiqué gezien van het Openbaar Ministerie, waarbij het Openbaar Ministerie met betrekking tot datgene wat in het binnenland heeft plaatsgevonden duidelijk heeft gemaakt wat er precies aan de hand is. En ik denk dat we de autoriteiten de ruimte moeten geven om door te gaan. We moeten natuurlijk een vinger op de pols houden om te kijken hoe wat waar. Maar het is wel belangrijk om zaken niet uit context te plaatsen. Want wat we niet moeten hebben, is dat we bevolkingsgroepen in Suriname gaan discrimineren. En een soort van stigma op ze gaan zetten. Laten we dat niet doen. Laten we wel ervoor zorgen dat die veiligheid voor ieder gegarandeerd is. En die correcte informatie is belangrijk. En wanneer we iets horen, moeten we niet altijd haastig zijn om het te vertellen zonder eerst onderzoek te doen. Dat is onze verantwoordelijkheid.
4: Regering, vice-president.
5: Voorzitter, wij hebben geluisterd naar de vragen die hier gesteld zijn. Op verschillende gebieden, onderwijs, veiligheid en dergelijke. We hebben hier de minister van Justitie en Politie in ons midden. en ook Defensie. En ik vraag u om de minister van Justitie de gelegenheid te geven om kort in te gaan voor nu op wat hier naar voren is gebracht. En op een ander moment natuurlijk kunnen we terugkomen meer gedetailleerd. Maar voor nu de minister van Politie.
4: Aan de hand van de gestelde vragen door het parlement, de mededelingen, geven we de ruimte aan de minister van Justitie en Politie om ons daarover wat informatie te geven. Minister.
6: Heer voorzitter, dank u wel. En ik groet u en uw geacht college. En naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld, was ik sowieso ook al het voornemen om u eigenlijk de stand van zaken van de ontwikkelingen die zich de afgelopen dagen hebben voorgedaan aan u voor te houden. In de kwestie van het Sarrekreekgebied mag ik u het volgende mededelen. Ons is bekomen informatie dat er een spanningsveld is ontstaan tussen lokale gemeenschappen in het gebied, tezamen met vreemdelingen. En deze vreemdelingen van Chinese komaf. Naar aanleiding daarvan, gestoeld door kort onderzoek, heb ik toen afgestemd met de korpschef, die heeft afgestemd met de bevelhebber en is het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de ontwikkelingen die zich in dat gebied hebben afgespeeld. In opdracht van het Openbaar Ministerie, tezamen met alle actoren, is toen gemeend om een onderzoek in te stellen. Een team van 18 man is toen afgereisd in de middag naar het gebied en heeft daar al daar aangetroffen meerdere buitenlanders die in het bezit waren van wapens. Dat waren 5 shooters en semi-automatische wapens en heel veel munitie. Aangezien er een ernstige taalbarrière was en de mensen zich op geen enkele manier verstaanbaar konden maken, is een ieder in opdracht van het Openbaar Ministerie naar Paramaribo afgevoerd en zijn de mensen in verzekering gesteld. Naderhand hebben we begrepen de volgende dag dat de mensen in opdracht van het Openbaar Ministerie in vrijheid zijn gesteld. De details van het onderzoek geven in elk geval aan dat kennelijk er een securitybedrijf of meerdere in dienst waren genomen van de concessionaris en dat de wapens toebehoorden aan het securitybedrijf. Van het Openbaar Ministerie heb ik begrepen dat de wapens in beslag zijn genomen en in beslag zullen blijven met de munities en dat eveneens de vergunning zal worden ingetrokken. Het probleem dat zich hier voordoet bij de taalbarrière is dat er heel wat andere vraagstukken naar boven komen. En terecht is hier een vraag gesteld in het parlement wat het vreemdelingenbeleid zal zijn. En dat brengt ons naar een aansluitende vraag, heer voorzitter. Dat is de vraag van criminaliteit. Criminaliteit is een verantwoordelijkheid van een ieder. Criminaliteitsbestrijding als preventie. Het is een eindhalte. Wanneer heel wat structuren niet in place zijn, zoals ik zie hier ook hoor, de roep naar onderwijs, gezondheidszorg, betere infrastructuur, eindig je met gevallen die je niet kan oplossen en dan krijg je een criminele handeling die je vooraf niet had kunnen voorkomen. En vandaar is die vraag over vreemdelingenbeleid terecht. Deze regering is begonnen om een aanzet te geven aan het immigratiebeleid, inburgeringsplicht en alle vraagstukken die te maken hebben met de criteria voor verblijf en het al dan niet verstrekken van de Surinaamse nationaliteit. En het heel traject is nu op de operatietafel. Dit is in tientallen jaren niet op een dergelijke manier gebeurd. En dat is een belangrijke vraag die uw parlement heeft gesteld. En ook met ondersteuning van uw college zal in de komende tijd wetgevingsproducten worden ingediend, zodat we kunnen nagaan wat wij als land willen, wat de voorstellen zijn van de regering en hoe wij kijken naar het traject van binnenkomst. Het traject van binnenkomst is in deze periode, zoals ik zei, heel eenvoudig. U mag binnenkomen als toerist. U vult uw ICF-formulier in, u voldoet. De militaire politie doet sumier onderzoek, u komt binnen als toerist. Als u besluit dat u langer wil blijven, vraagt u daarvoor toestemming. En dat kunt u krijgen tot 3 maal 1 maand. Als u binnen dat termijn vraagt voor tijdelijk verblijf, kan u een termijn worden verstrekt van 1 tot 2 jaar. En dat kan daarna overgaan naar permanent verblijf. In deze tussenfase wordt er onvoldoende gekeken en de wet is zoals dat nu is. Er is niet gesproken over bijvoorbeeld taalbarrière, culturele aanpassingen en waaraan de mensen moeten voldoen. Het gevolg heeft zich, zoals ik eerder zei in de ketenbenadering, het gevolg heeft zich gemanifesteerd eergisteren. Dat daar tientallen buitenlanders rondlopen met zware wapens in de gebieden. Er spanningsveld ontstaat met de lokale bevolking
7: En voorzitter, ik kan me herinneren dat in het verleden er al spanningsvelden zijn geweest in het Sarakriek gebied. Waarin de mensen van het traditioneel gezag zich hebben beklaagd over een ernstige taalbarrière. En dat ze niet goed worden behandeld en niet goed worden begrepen. En worden weggejaagd met hoogoplaaiende conflicten waar wij hier mogen zeggen wat we willen in Paramaribo. Maar het spanningsveld doet zich daarvoor. Ik ben ontevreden over dat gedeelte, heer voorzitter. Ik vind dat de veiligheid in het binnenland meer aandacht mag krijgen. Wij hebben hier in uw college gevraagd naar meer financiële middelen. Die hebben we niet gehad. Maar goed, we werken met wat we hebben. Het is een enorme uitdaging om in alle gebieden aan te komen. Hier in uw college is ook gevraagd hoe het zit met alle andere gebieden, met name goudvelden. Laten we hout niet vergeten en laten we kwikvervuiling ook niet vergeten. Nu is er een case gekomen waarbij er vissterfte is in een bepaald gebied waar leefgemeenschappen zijn. We hebben nog geen identificering over alle andere gebieden en wat zich allemaal al daar wel of niet afspeelt. Belangrijk is om aansluitend hierop direct de vraag te beantwoorden dat het Nationaal Milieuinstituut in die case van die vissterfte haar onderzoek heeft gedaan en volgens mij twee of meerdere keren naar dat gebied is geweest. Ik wil u uitleggen dat de politie voor dat gedeelte er enkel is voor het strafrechtelijk onderzoek. Dat betekent, nadat het rapportage van NMA is ingediend, heeft de politie haar verhoor gedaan. De mensen die hier verhoord moesten worden, zijn hier verhoord. En op dit moment is de ECU, dat is de Environmental Crime Unit, in het gebied al daar, ik weet niet hoeveel dagen ze gaan blijven, om het onderzoek te doen naar mogelijke veroorzakers van deze vissterfte. Voor wat betreft ook het onderzoek kan ik u aangeven dat de monsters zijn gestuurd naar het buitenland. En dat vanuit het buitenland die dingen naar binnen moeten komen. Suriname heeft die machines niet om dat te bestuderen. Naar Frans-Guyana gestuurd. En ik wil u eveneens mededelen, voorzitter. Er moet wel een duidelijk onderscheid zijn tussen het ministerie van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie. Ik heb het meerdere keren hier in uw college aangegeven. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging in alle gevallen. Het ministerie van Justitie is belast met de binnenlandse veiligheid. En daarin is er een zekere spanningsveld. Ik zeg u dat wij meer aandacht moeten besteden in het binnenland, maar ook in Paramaribo. En er moet hier niet een gedachte gaan ontstaan als voldoende gebeuren. Met de middelen die we hebben, wordt er wel gewerkt. En als ik u vraag wat de indicatoren zijn dat er wel wordt gewerkt. Er wordt verwezen hier in uw college naar drugsvangsten. Ik ben het absoluut oneens, voorzitter, dat er wordt aangegeven in uw college, als zou Suriname heel wat drugscases hebben die we niet oplossen. Juist omdat we het oplossen, komt het in beeld. Juist omdat we optreden, met optreden van de politie en alle andere veiligheidsinstanties, worden mensen in de kraag gevat en wordt er internationaal ook Suriname gerecommend voor wat er juist wel wordt gedaan. Maar ik zal niet toestaan dat er een beeld gaat ontstaan als Suriname een doorvoerland van drugs zou zijn of dat er een Suriname route zou zijn of deze of gene. Ik vraag uw college aandacht daarvoor. Tot nu toe, als er drugsvangsten zijn, is het goed voorbereid en halen we de mensen op. De drugs worden vernietigd. U ziet ook zelf hoe de drugs wordt vernietigd. We branden het met banden. Dat ga ik straks hier in uw college weer vragen krijgen, voorzitter. Waarom het niet in een oven gebeurt? Die oven kost ook een paar miljoen SRD. Ook wij roeien met de riemen die we hebben. En ook wij mengen mensen in beeld. En er is hier een vraag gesteld over het vervolgtraject. Wederom herhaal ik het voor u. Vervolging is in handen van het Openbaar Ministerie. Dan moeten die vragen daar gesteld worden. Ik kan die vragen voor het Openbaar Ministerie niet beantwoorden. Voor zover ik een rapportage aan u wilde doen ter zake deze drie gevallen, is dat het. De politie werkt en waar er fouten worden gemaakt, intern wordt er corrigerend opgetreden. Voor wat betreft het beleid van deze regering is één waarbij er wordt gewerkt aan de veiligheid op alle niveaus. Van het vergroten van safe city camera's tot meer zichtbaarheid van de politie. Maar je kan niet alles in één keer oplossen met de beperkte manschappen, de beperkte middelen, de beperkte voertuigen en de beperkte infrastructuur die deze fase hebben. En nogmaals, voorzitter, bij herhaling, Laten we wel kijken wat we goed doen en wat beter kan. Maar laten we niet constant Suriname als land op een bepaalde manier etaleren. Als zou het lijken dat er niets gebeurt en alsof criminaliteit hoogtij viert in Suriname. Want dat is absoluut niet zo. Dank u wel.
8: Voorzitter, de minister houdt een verhaal welke ik niet herken in de realiteit van de dag. Maar ik heb een vraag of het de minister bekend is dat buitenlandse mogendheden hulp hebben aangeboden bij de drugsbestrijding. Ik ga niet in details, maar laat ons even horen hoe dat zit. En misschien is het goed, voorzitter, dat we overwegen om over dit onderwerp een themavergadering te houden.
4: Geachte fractieleider Asabina.
9: Voorzitter, bedankt. Ik denk dat we met z'n allen moeten wagen, voorzitter, dat we de waarheid geen geweld aandoen. De minister heeft het gehad over een spanningsveld tussen ondernemers en lokale bevolking. Ik zou graag willen weten van de minister wat hij bedoelt met lokale bevolking. Want voor zover ik weet, voorzitter, is er een andere situatie tussen die ondernemers en andere Surinamers die in dat gebied zijn gaan neerstrijken, voorzitter. En ook activiteiten ontplooien. Het gaat niet om de bewoners van Sarakri, voor zover ik weet. Dat is 1-2, voorzitter. De minister heeft het gehad over het vernietigen van drugs, voorzitter. En voor zover ik weet, is er een bepaalde plek te Krakka wordt die drugs vernietigd, voorzitter. En wat we meemaken is dat rookontwikkeling en alles, maar dat gepaard gaat met rookontwikkeling. De laatste tijd zien we dat de bevolkingsdichtheid in de buurt is gaan toenemen. Dus de mensen, er is geen leidingwater ter plekke. Deze man wat er uit die rook tegen naar kriki de dringing, voorzitter. Dus we willen weten of die rookontwikkeling geen schadelijke gevolgen dan wel en effecten hebben, voorzitter. Ja, op het water en in een voedselketen, voorzitter. Dat is de vraag die we concreet stellen. Dank u.
4: Dank u wel.
10: Voorzitter, elke keer als we de minister van Justitie horen, dan geeft hij duidelijk aan dat sommige zaken zijn voor het Openbaar Ministerie. Maar die gemeenschap wil antwoorden. Dus ik wil via u vragen aan de minister om met het Openbaar Ministerie te praten, zodat ze die informatie die we nodig hebben geven aan die gemeenschap. Want er spelen zoveel dingen en die minister zegt hij doet niet de vervolging. Maar die gemeenschap is ongewisse. Dus via u wil ik vragen aan de minister om aan het Openbaar Ministerie te vragen. Ze hebben een communicatieteam om duidelijk aan te geven hoe zaken zijn. Dank u wel.
4: Dank u wel, geachte lid Mathura.
11: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ik de minister hoor zeggen is dat inderdaad geen gelijke tred is tussen de behoefte aan veiligheid en de ontwikkeling van instituten die veiligheid moeten garanderen. Er is een hele grote discrepantie en het moet de regering serieus zijn om heel snel te investeren in die instituten, zodat inderdaad die bescherming geboden wordt. Maar een verduidelijking die ik de minister wil vragen is, de minister gaf aan dat vanwege een communicatievraagstuk de mensen overgebracht zijn naar Paramaribo en op grond daarvan in verzekering zijn gesteld. Bedoelt de minister inderdaad dat de mensen vanwege communicatieproblemen in verzekering zijn gesteld? Want dat zie ik niet terug in onze wetten. Heeft hij iets anders bedoeld? Laten we dat inderdaad dan corrigeren en correct zeggen. Want anders blijft dat hangen hier in het parlement en in de samenleving. Want dat is wat ik de minister hoorde zeggen. Dank u wel.
4: Dank u wel, geachte Lejogi.
12: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, we hebben de minister gehoord hier. En hoe meer ik luister naar de minister, voorzitter, hoe meer krijg ik het gevoel dat we jurisdictie verliezen in dit land, voorzitter. Ik heb ook gehoord de twee fractieleiders aan de overzijde, voorzitter. En misschien moeten we de vraag concreet stellen of de minister denkt dat hij in staat is of niet in staat is, voorzitter, om de taken en bevoegdheden welke conform Het reglement op het bestuur van een departement is toevertrouwd aan het ministerie van Justitie en Politie. Of de minister denkt dat hij in staat is, voorzitter, om die taken en bevoegdheden correct en juist daar inhoud aan te geven. Voorzitter, omdat de samenleving die vraagt naar veiligheid. De samenleving vraagt niet, voorzitter, naar een conflict die er is, voorzitter. Misschien mogelijkerwijs enerzijds tussen de minister en het openbaar ministerie. De samenleving vraagt naar veiligheid. En voor het eerst hoor ik hier een minister die zegt dat hij bepaalde vragen niet kan beantwoorden. Voorzitter, alle ministers van Justitie en Politie tot nu toe hebben alle vragen beantwoord, voorzitter. Als het ging om vervolging, als het ging om veiligheid, adequaat of niet adequaat, voorzitter. Dat is punt 2, voorzitter. Maar een minister heeft nooit gezegd van ik kan die vraag niet beantwoorden, voorzitter. Voorzitter, dus wij vragen via u aan de president, voorzitter, om de zaak van veiligheid goed te beschouwen, voorzitter. Goed te analyseren, zich goed te laten informeren. En we zitten 1 jaar met deze regering. En of de president het niet nodig vindt, voorzitter, om wijzigingen aan te brengen in zijn kabinet, voorzitter. Dank u wel.
4: Lid Atompai.
13: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk, we zitten met 51 DNA-leden hier en we praten over veiligheid van ons achterland. Maar ik wil niet zeggen dat we niet, misschien niet eens begrijpen waarover we praten. Nu praten we over een legertje. We hebben zeker meer dan 20 van dit soort legertjes in het binnenland. Er zijn criminelen waarnaar de politie, het OM, op zoek zijn al meer dan 15 jaar. Dat is goed toen, man. Wat denk je, man? Zorgde voor groep van 50, 60, 70, 80 getrainde militairen van andere landen. Dan met Luca minister, met Sarah minister, want dan verwacht van die minister dat hij die mensen moet gaan halen. Met wie? Ik heb laatst gevraagd hoeveel mensen hebben we, soldaten hebben we en men heeft proberen te doen, komen alsof het hier niet gezegd mag worden. Voorzitter, voor 2020 hadden we bijna 7000 militairen. Ik wil niet zeggen hoeveel we nu hebben. Maar we moeten echt iets gaan doen. We hebben niet voldoende politiemensen. We klagen over te veel ambtenaren. Misschien moeten we die ambtenaren oproepen van suma wantron sur dati. Want we betalen die ambtenaren al. Dus we praten hier, want je krijgt er een salaris toch? We praten hier over iets dat ik kan tegen dat ik bijna onomaan doen. Dus als er een themavergadering moest komen, moeten we serieus hierover praten. De mensen die niet naar het binnenland gaan, weten niet waarover ze praten.
4: Ja, graag de fractieleider Parmisser.
14: Voorzitter, hoe meer ik luister, hoe meer ik het gevoel krijg dat de sfeer heerst van onmacht. We hebben weinig manschappen, we hebben weinig tools. De minister komt iedere keer vragen naar meer geld en noemt die maar op. Wel, als het zo is allemaal, dan geven we onze onmacht weer toch. Dat straalt de minister uit. Hij heeft iedere keer geld nodig. Wat doe je met de mensen die je hebt? Laten we daarover beginnen te praten. Ja? Ja? Dat is 1, voorzitter. En de kunst is niet dat je wanneer je alle tools hebt, dan pas dat je kan handelen. De kunst is altijd geweest en is er en zal er ook zijn. Met de weinige middelen wat je hebt. En daar komt je management skills. Ja, als je niet begrijpt buiten de microfoon, kan je van alles roepen. Daar komt het tot uiting, voorzitter. En tot nu toe geeft de minister mij het gevoel van enorme onmacht. Want ik heb een paar keer gevraagd, waar is het vervolgingsbeleid? En terecht zegt de minister, nooit geweest. Hoe ver zijn we bezig om de regering, en dat regadeert de minister van Justitie en Politie, met een concept vervolgingsbeleid te komen, voorzitter? Laten we beginnen met de dingen die we kunnen doen. Maar we schreeuwen. Dit hebben we niet en dat hebben we niet. We hebben genoeg juristen en anderen. Er is sprake van een regulier overleg tussen de minister van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie. Dat is duidelijk de relatie. We zitten daar niet alleen koffie te drinken of thee te drinken. maar moet op zaken ingegaan worden. Welke processen voltooid?
4: Ik geef het woord aan geachte lid Bouterse Waldering.
15: Voorzitter, bedankt. Ik wil de minister een vraag stellen via u. De privébewakingsbedrijven in het binnenland, waarom eigenlijk is hun vergunning ingetrokken? Een heleboel bedrijven in het binnenland hebben een privébewakingsbedrijf in dienst genomen. Maar natuurlijk, ze moeten bescherming van haven en goed. Dus daarom vraag ik, waarom is hun vergunning ingetrokken? Dank je wel.
4: Dank u. Duidelijke vraag.
7: Ja, dank u wel. Voorzitter, ik dank uw college voor al de vragen, interrupties en opmerkingen. Laat me het volgende hierover zeggen, in zijn algemeenheid. Met mij luisteren 6200 mensen van het ministerie mee. En ze luisteren mee, de politie luistert mee, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren en de BBS'ers. En alles wat hier is aangegeven wordt meegenomen. En zoals ik u heb aangegeven, is veiligheid een verantwoordelijkheid van ieder. De opmerkingen zouden we niet bij machten zijn om de veiligheid in het land onder controle te houden. Moet gebaseerd worden op een juiste voorstelling van zaken. En dat wil ik wel even hier aanhalen. Voorzitter, we moeten kijken naar statistieken, naar cijfers, naar gebieden en naar middelen. De verhalen dat we niet bij machten zijn om de veiligheid onder controle te houden, is niet correct. Wij hebben goed functionerende instituten nog steeds. Integriteitsvraagstuk of niet, tot op de dag van vandaag gebeurt dat wel. En er is wel degelijk elke dag handhaving. En dat verzoek ik u, dat via uw college niet verkeerd wordt overgebracht naar die samenleving. Ik wil kort ingaan op die vragen die waren gesteld over dat gedeelte van die vreemdelingen in het Sarakreekgebied. Die vergunning dat de Openbaar Ministerie heeft aangekondigd te zullen intrekken is simpelweg gebaseerd op het feit dat de securitybedrijf vergunning had gehad om wapens onder zich te hebben, maar daarbij was even tevens aangegeven wie die wapens mocht dragen binnen een securitybedrijf. Gebleken is dat die is verstrekt tijdens de dienst aan die vreemdelingen en dat is dus fout. Op grond daarvan wordt die vergunning vermoedelijk ingetrokken en eveneens zullen al die wapens die al daar zijn aangetroffen in beslag worden genomen en in beslag blijven bij het Openbaar Ministerie. Voor die vraag voor wat betreft de reden voor die aanhouding is dat de mensen door het Openbaar Ministerie als verdachten zijn aangemerkt omdat er enig vermoeden van schuld was aan een strafbaar feit. Nu niet is gebleken daarvan tijdens het Openbaar Ministerie, heeft het Openbaar Ministerie besloten om daartoe niet over te gaan. Ik mag een andere mening daarover hebben en dat zal in de toekomst blijken hoe wij de veiligheid in de gebieden zullen inrichten. Wat ik eveneens wil meegeven is het gedeelte over het verliezen van juridictie. Alle gebieden staan nog steeds onder het gezag van Suriname. En er is één regering, er is één overheid en er is één politie. En we werken met de middelen die we hebben om te zorgen voor de veiligheid in het land. En laten we er zeker van uitgaan dat de vraagstukken wel worden beantwoord. En Suriname is wel bij machten om deze vragen te beantwoorden. Dank u wel.
4: Dank u wel.
7: Ik kijk uit, voorzitter, naar die themavergadering zodra u dat nodig vindt. Dank u wel.
4: Ik vraag geachte fractieleider Parmisser. We hebben afgesproken in een huishoudelijke dat wij de nationale veiligheid, de commissie instellen. En er is nog één punt ervoor, de gemeenschap mag dat weten, en dat wij daarna sowieso in conclaaf zouden gaan met de regering. We kunnen het in een themavergadering vorm doen, maar ik denk dat die vaste commissie sowieso met de regering kan zitten over de nationale veiligheidsvraagstukken. Heeft u daar wat ons mede te delen, fractieleider? Want ik denk dat we dan met de fractieleiders gaan moeten
14: zitten. Ja, voorzitter. Een paar maanden terug in de huishoudelijke vergadering heb ik erover gehad dat we wat dat betreft wat stappen hadden gemaakt, waar de bijeenkomsten gehouden. Maar als u me toestaat, wil ik een korte reactie geven op dat wat de minister gepresenteerd heeft. De rest van de zaken nemen we mee wanneer we uitvoerig overleg hebben. Met de minister zegt hij dat er 6000 something mensen, functionarissen, ambtenaren naar hem luisteren. Naar ons luisteren honderden duizenden inwoners van Suriname. En die kijken uit dat we concrete maatregelen treffen, voorzitter. Daar wil ik elkaar goed verstaan. op die concrete vragen van mij over vervolgings, over het regulier overleg en noem maar op, dan horen we graag in een overleg met de minister in wat voor vorm we die vergadering houden, dat we concreet antwoorden daarop krijgen, voorzitter. En laten we één zaak goed vaststellen. Wij, de samenleving, ook voor het ministerie van Justitie en Politie, heel moeizaam brengen we onze belastingcenten op. En het ministerie van Justitie en Politie is één van de grootste begrotingsposten die we hebben. Laten we dat goed vaststellen. En tegen die achtergrond, en nu zegt de minister dat ze de veiligheid kunnen garanderen worden van die strekking, de zaken kunnen doen. Ja, laten wij dan daarna kijken dat er het gevoel wat er in de samenleving is. En niemand hoeft ermee eens te zijn. Dat is alles behalve dat beeld wat de minister hier creëert. En daar moeten we diepgaand over praten, voorzitter. Dank u wel.
4: Dank u wel. Ter afsluiting vanuit beide zijden. Fractieleider Gaedin.
16: Ja, voorzitter. Niet altijd ben ik roerend eens met de fractieleider aan de overzijde. Maar zeker wat dit betreft, voorzitter. Omdat het niet gaat alleen om de groeperingen, of tenminste onze kameraden die hun diensten leveren, voorzitter. Maar die samenleving, laten we eerlijk zijn, dat er geen veiligheidsgevoel is, zowel hier als in het binnenland, voorzitter. Maar in het binnenland, voorzitter. Maar niet eens alleen veiligheidsgevoel. Er is geen veiligheid. Dus om hier

0: Als laatst meneer Gayadin, die zegt er is geen veiligheidsgevoel en er is geen veiligheid. Geloof me, we hebben een clown gehad daar op je spol. En toen was er blijkbaar wel veiligheid, no? Je wordt een beetje ziek van het politiek gedoe in het land, met dat je eerlijk. Wij gaan deze BT op donderdag beëindigen. Ik wil u bedanken voor het kijken en luisteren. Ga maar een beetje slapen. Gaat u een beetje uitrusten. We hebben lange dagen gehad de afgelopen periode. Wij hebben eerder gehad in dit programma de heer Wang en de heer Wang en Marengo. Van respectievelijk de VAP en de NDP. En ik heb u ook gebracht enkele straatinterviews in verband met 1 jaar regering Simons. En we hebben u ook teruggevoerd naar het vorig jaar 16 juli met korte reacties voor de inauguratie van de gewezen VP en pres Brunswijk en Santokki, en de president-elect, mevrouw Simons. Morgen is 17 juli, daar hebben we een andere BT met Gods wil om 2 uur op Lim. Bedankt voor het volgen en tot morgen.
1: Jama?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langer in mi beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De shello, na imie si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if i bosena €100 ete, zorg dat i dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dem sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation. Ratan Optiek, Kankawa-straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa-straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
5: Winkel Diepzing. Geef jouw nagels wat ze

0: ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
3: Number one.

0: take them back to the blogger one time.
1: Well, classic ass.

Yeah.

Mada, Wada, Wada, Wada,

Bloot met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

before. Let's get it.